everyone.

0: Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Yo, it's Teddy Swims.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Er zijn gisteren 12 gewonden gevallen bij verschillende ongevallen op de E34. Een man van 28 uit Lille die met een motor onderweg was, kwam om het leven. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt burgemeester Marleen Peters.
5: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
4: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die opnieuw geopend. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 15 doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond. Een jongen van 13 is in levensgevaar en een jongen van 14 is er minder ernstig aan toe. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. Volgens het parket spelen de feiten zich af in het drugsmilieu. Ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Opnieuw kregen 10 landen een ticket voor de grote finale zaterdag. Onder meer topfavoriet Denemarken kon zich gisteren plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Ze zullen het dus onder meer tegen onze inzending Esila opnemen. Zij slaagden er dinsdag in om een plaatsje in de finale te bemachtigen. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna wel meer bewolking en ook nieuwe buien. Frisse maxima rond 13 graden. Morgen begint met brede opklaringen en daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het stilaan warmer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Auto 5.
4: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
9: joehoe,
8: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
11: Profil.
12: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Niks gaat boven modeweek bij Gix.
13: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
14: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij Gix.
13: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
14: Ah, mais oui, chérie.
15: Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
16: Good times.
17: Great music.
16: Dit
17: is Joe.

0: doorzomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij. Good times.
1: Great music.
0: Joe.
2: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Krevel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter. Knaldi.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Wienerberger.
6: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled, dan zijn we vertrokken, hè.
12: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
11: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
12: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
13: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Dit is Joe.
15: Joe.
14: Good times.
15: Great music.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
2: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
1: Sorry, kan dat wat korter?
2: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
1: Nee, korter.
2: Koop lokaal. Voilà.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Ik hoop voor jou dat je vandaag lekker kan doorsteken richting weekend. Dan past dat feestelijk nummer dat ik hier als eerste heb helemaal. Dat is Soft Cell en Tainted Love. Je hoort je na het nieuws van 7 met Jill Weits. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. We geven steeds meer geld uit aan lenen en huren. 12 gewonden bij ongevallen op de E34 gisteren. En we kennen de finalisten voor het Eurovisie Songfestival. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen en zo. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van bouwfederatie Embuild. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
6: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
5: Kopers zien dan weer de huurprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. Het volledige gesprek met Bjorn kan je trouwens horen in de Actua podcast HLN Vandaag. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn uiteindelijk 12 gewonden en 1 dode gevallen. Dodelijk slachtoffer is een motorrijder van 28. Het kwam allemaal door de extreme hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
7: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
5: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die opnieuw geopend. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al weken geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen Amerikaans president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren konden onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen. En ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze collega Wim de Handschutter schat in wie er zondag de finale gaat winnen.
8: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
5: En ik zei zondag, maar de finale is natuurlijk morgen. Onze inzending Sila kon zich dinsdag al plaatsen voor die finale. Zij is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. Dan krijg je eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien. Frisse maxima tot 13 graden. En ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en ook droger.
4: 7:03 ondertussen. Ja, Jonas zei gisteren dat het Pinksterweekend er bijzonder goed uitziet. Ik ben eens benieuwd of dat ondertussen al wat duidelijker is. We bellen hem straks iets na 9:00. Er is een ongeval gebeurd ter hoogte van de E34 richting Antwerpen. Je mag daar niet uitstappen. Je moet wachten tot iedereen kan keren bij Afrit Beersen. Verder geen files op onze snelwegen. Geen enkele plek waar je langer dan 5 minuten verliest.
9: Dit is Joe.
10: Met Alain Klaas.

wees erop dat dit een hit kon worden. Ze hadden bijzonder weinig geld, dus ze hadden de goedkoopste studio gezocht die ze konden vinden. En het ergste was dat de zanger van Softcell, Mark Almond, hij was de opname vergeten. Hij was het totaal uit het oog verloren. Hij was de avond voordien zwaar doorgezakt en had eigenlijk bijna geen stem meer om het nummer te kunnen zingen. En toch werd het een van de grote klassiekers uit de jaren 80. Tainted Love van Softcell. Hele goedemorgen, het is vrijdag. Ook vandaag geen Sven en Anke. Wellicht zullen er velen onder jullie ook geprobeerd hebben om met deze vrijdag de brug te slaan tussen die hemelvaartdag van gisteren en het weekend. Als het is gelukt, heel slim gedaan. Als het toch een werkdag is, blijf gewoon luisteren, dan brengen wij jou wel naar het weekend. Hè? Laat ons dat afspreken. En misschien ook wel met Cinema Tickets, want ik heb hier weer een mooi pakketje bij me klaar liggen. 3x6 stuks in ruil voor het ene woordje dat we gaan wegknippen uit de krantenkoppen van vandaag. Je smartphone in de buurt van de radio leggen lijkt mij een goed plan. Als je dan zo meteen ook nog eens meehelpt met dat gat in de playlist, dan maak je mij helemaal gelukkig, want ook vandaag hebben we dat probleempje. Ik stel voor dat we starten op zijn vrijdags vandaag met twee vrolijke singles. Daarnet hadden we al Softcell, wel gaan die lijn gewoon doortrekken met Boney M en Ma Baker zometeen. En nu Natalia met Riding By.

0: kwart over zeven op deze dag, die voor velen een vrije dag zal zijn met vrolijke muziek. Dus van Boney M en Ma Baker en daarvoor nog Natalia. En trouwens, die Ma Baker die bestond echt. Ze heette in het echte leven Ma Barger. Dat was de moeder van een echte bende in Amerika. We spreken over de jaren 30. Die waren echt de schrik van de stad. Maar die van Boney M zongen liever Baker dan Barger. En zo is die er dus weggevallen. Wat staat er op de voorpagina's van de kranten vandaag? Wel vreugde aan de ene kant en mannen in zak en as aan de andere kant. Dan gaat het over Union versus Anderlecht. De vreugde was er bij Union. De beker is namelijk binnen na een 3-1 zege tegen Anderlecht. Nu de titel nog, want Union droomt wel degelijk van een dubbele zege. Dat wordt zondag duidelijk tegen Club Brugge. En uiteraard ook beelden van Trump en Xi. De Amerikaanse president wordt daar in de watten gelegd, maar tegelijkertijd weet hij ondertussen hoe China denkt over Taiwan. Vandaag hebben ze daar belangrijke gesprekken over. En dan is er ook nog dit natuurlijk.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, slecht nieuws voor wie een woonkrediet zou willen afsluiten, want de hypothecaire rente staat op het hoogste niveau in 12 jaar. Als je 80% van je woning wil financieren, dan zit je nu al snel aan 4,13%. Oorzaak moeten we niet ver zoeken natuurlijk. De geopolitieke situatie en de onzekerheid die daaruit voortvloeit. Kunnen we daar muziek aan koppelen? Dat dacht ik wel. Ik heb hier een paar suggesties om ja, het creatieve proces wat in gang te trekken, zou ik maar zeggen. Oh, dat zou zalig zijn, toch? De Commodores met Brick Houses.

0: Bama en die twee broertjes van op de vierde verdieping. Ook heel toepasselijk, hè? Two brothers on the fourth floor and dreams will come alive. Wel, die dreams zijn dus een beetje duurder geworden. Hoogste niveau in die hypothecaire rente. Wat denk jij dat daar muzikaal aan gekoppeld kan worden? Ik lees het graag in onze Joe-app.
1: Het gat van de playlist.

0: van Kink. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Joe.
1: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.

0: Er is een tijd geweest dat de Amerikanen daar bijzonder trots op waren. Ja, er kon niks gebeuren of ze waren met hun vlaggetjes aan het wapperen. Maar ik vrees dat het een stukje minder is geworden. Zeker als je het aan Bruce Springsteen vraagt. Die is toch wel behoorlijk kritisch voor wat er allemaal gebeurt in zijn eigen land. Tot groot ongenoegen van de man die nu in Peking zit, dat weten we. Born in the USA van Bruce Springsteen. Eens kijken wat er allemaal is binnengekomen.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, want elke ochtend proberen we één plaat te koppelen aan de actualiteit. En dat gaat dus over dat woonkrediet. Slecht nieuws. De hypothecaire rente staat op recordhoogte. Als je 80% van je woning wil financieren, dan zit je al snel aan een rente van 4,13%. Oorzaak ligt voor de hand. De geopolitieke situatie uiteraard en de onzekerheid die daaruit voortvloeit. Wat kunnen we daar muzikaal aan koppelen aan dat feit? Wel bijzonder veel suggesties gekregen. Deze had ik wel een klein beetje verwacht, maar zo massaal, dat was toch wel straf. Ik kan het lijstje niet volledig overlopen, want zijn er tientallen. Bernard uit Deerlijk, Rina uit Sint-Pietersleeuw, Injas uit Heusden, maar dus nog vele anderen, dankjewel daarvoor. Madness met Our House, dit kwam ook heel vaak binnen. Werd onder andere vanuit Waregem doorgestuurd, door Danny en ook door Bart uit Dendermonde. Alles kan een mens gelukkig maken van René Froger. Ja, een eigen huis, een plek onder de zon, dat zingt hij. Dat is goed gevonden. Linda had een hele goede suggestie, vond ik. Al is het maar omdat ik dit fragmentje dan nog eens kan draaien. Dankjewel daarvoor. Weinig woningen te vinden op dat onbewoonde eiland. Maar nogmaals, toch een toffe suggestie van Linda uit Haasrode. Die kinderen voor kinderen. En dan is er één plaat die erg vaak is gesuggereerd. En die ik sowieso al een klein beetje hoopte. Als ik heel eerlijk ben. Wat een fantastisch nummer is dit toch. Karel uit Leibeke, Patrick uit Dendermonde, Philippe uit Tiene. En ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan. Met aan de drums de presentator van de Soundmix Show, Henny Huisman. Maar de stembanden van die fantastische Margriet S. Huis. Dit is Lucifer en House for Sale.

0: Bedankt voor die vele fijne reacties op mijn vraag om dat gat in de playlist te vullen. En dit, ja, veel beter konden we het niet krijgen, denk ik. Lucifer met House for Sale. Rick Astley is eraan. Of die komt eraan zometeen. Eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws met Jill Weijs. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten. Zoals de huur, een lening of energiefacturen en zo. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van bouwfederatie Enbuild. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. Het komt onder meer door de hoge energieprijzen en stijgende rentes op leningen. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al weken geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijs van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen Amerikaans president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping trouwens aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren konden onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen. En ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Esila kon zich dinsdag al plaatsen. Dus dan wordt het morgen supporter voor haar in de finale in Wenen. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien. Bij frisse maxima tot 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien en 14 graden.
0: Ja, dancing on the ice, als het nog een beetje kouder was, dan was het helemaal toepasselijk geweest. We zijn benieuwd wat ze morgen zal doen, die Esila. Kan je wel nu al vertellen dat er geen files staan op onze snelwegen? Geen enkele plek waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de
3: Abdij. Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

0: Hij was zijn carrière begonnen als tape boy. Bij Stock, Aitken en Waterman. Dat is dat bekende producers trio. Ja, we zaten in de jaren 80. Alles werd nog op band opgenomen. En zo'n tape boy, die moest ervoor zorgen dat al die banden netjes bewaard werden. Dat allemaal goed werd genoteerd. Op welke band welke opname te vinden was. Zodat het vooral niet verloren ging. Maar dan uiteindelijk toch achter de microfoon geraakt. En een gigantische hit gescoord met de single die we net hebben gedraaid. Natuurlijk in Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Het is ondertussen 7:30 geworden.
1: De krantenkop.
0: Ja, ik heb hier een eerste pakketje van 6 filmtickets klaargelegd. Dat zou voor de Rumicup vrienden of vriendinnen kunnen zijn. Zo hadden we gisteren een kandidaten. Hè? Maar je doet ermee wat je wil. Het enige wat ik nodig heb van jou is één woordje. Mag je doorsturen via de Joe-app. En natuurlijk wel het woordje dat we hebben weggeknipt uit onze krantenkop. Die hebben we gevonden in het laatste nieuws op pagina 7. Dus als je het laatste nieuws ergens hebt rondslingeren in de buurt, dan moet je nu eventjes gaan kijken op pagina 7. En daar vind je deze kop. Het is een klein artikeltje. Bij reserveren van tafeltje kunnen klanten nu ook boeken. Wat zou dat kunnen zijn? Bij reserveren van tafeltje kunnen klanten nu ook boeken. Je mag het doorsturen via de Joe-app.
1: De krantenkop.

0: stemmen vanavond bij VTM in de tweede live show van The Voice van Vlaanderen. En bij VTM 2 ligt het lot van de Amerikaanse president in handen van één man in White House Down. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor W+-leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
3: Niks gaat boven Modeweek bij Giks.
4: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
3: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Giks.
4: Ah, maar dan gaan we naar Giks, hè?
3: Ah, mais oui, chérie. Giks merkt je op. Duik de lente in bij Giks. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op giks.be. Giks merkt je op.

0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dit past perfect bij het weer hier in het centrum van het land. Echt zonnig op dit moment. De Dinky Toy is een declaration de amor. Die echte Dinky Toys, die kleine autootjes, die zijn failliet gegaan op het einde van de jaren 70. Dus als je nog eentje hebt, dan zou ik die zeker bewaren, want die zijn nog altijd erg gegeerd. Maar wij koppelen dat natuurlijk ook aan Kid Coco en zijn vrienden. Declaration de amor van de Dinky Toys.
1: De krantenkop.
0: Ja, en voor onze krantenkop gaan we naar Christine Verheijen uit Kruibeke. Dat zeg ik goed, hè, Christine?
2: Helemaal juist. Ah, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hier zonnetje. Hoe is het in Kruibeke op dit moment?
2: Een waterzonnetje, maar het is er eentje.
0: Een waterzonnetje. Ja, zo'n half zonnetje. Ja, ik hoop dat het er toch nog een beetje doorkomt vandaag. Straks heeft Jonas alle details. Heb je een vrije dag vandaag? Kan je een beetje genieten van dat waterzonnetje?
2: Vrijdag is sowieso mijn vrije dag. Maar ja, kijk, het was sowieso een lang weekend dan ook, hè.
0: Ah ja, dus ja, kijk, ja, gisteren vrij, vandaag en dan dat weekend. Dat doet toch goed, hè? Aan een mens dat je zo even 4 dagen iets anders kan doen. Heb je dingen gepland in dat lange weekend?
2: Waarschijnlijk nog een beetje proberen fietsen, hopelijk. Oh ja. Om te trainen nog voor de Mont Ventoux van de week te beklimmen voor het goede doel.
0: De Mont Ventoux?
2: Dus klimmen tegen MS. Samen met de collega's van mijn man zijn werk. Oh ja. Dus nog even promo maken. Ja. Ah ja.
0: En heb je dat ooit al eens gedaan of is het de eerste keer?
2: Het is de eerste keer en het is heel spannend.
0: En waar oefen je dan eigenlijk? Is er iets in de buurt dat een beetje in de buurt komt van wat je daar kan verwachten? Of is het moeilijk?
2: Nee, helemaal niet. Het is hier allemaal plat. Het is hier allemaal polder. Ah, ja.
0: Dus je hebt heel goed geoefend. Ik hoor het, Christine.
2: Ja, met een indoor bike, een beetje hoogte meters. Ja, en daar aan de go-kreet gaan fietsen. Dat was ook wel wat hellingen, maar het is niet zo lange klimmen daar natuurlijk.
0: Allee, het zal nog spannend worden. Wanneer vertrek je naar Ginder?
2: Volgende week vrijdag.
0: We duimen dat het lukt.
2: Ja,
0: maar
2: dankjewel.
0: Een serieuze kuitenbijter is, hoor. Maar goed, ik heb niks gezegd. Ik hoop echt dat het lukt. We gaan eens kijken naar de opgave. Vonden we in het laatste nieuws. Had je de krant toevallig daar in de buurt of was het een gokje?
2: Nee, ik ben een trouwe lezer van het laatste nieuws, ik kan het even opzoeken.
0: Ja, bij reserveren van tafeltje kunnen klanten nu ook boeken. Wat was het woordje dat we hadden weggeknipt?
2: Chauffeur.
0: Chauffeur, ja. Als je tegenwoordig een tafeltje wil reserveren, dan gaat dat bijna altijd via zo'n platform. Hè. Dan kies je dan de datum en het uur en met hoeveel mensen je wil komen. Wel, Table Fever is zo een van die platformen. En daar kan je nu in 1 klik ook een chauffeur reserveren, zodat je van en naar het restaurant automatisch, gaat dan vanzelf, wordt gebracht. En zo vermijd je dus dat je op het einde van de avond dacht van, ik vrees dat ik hier toch een beetje te veel heb gedronken. Ja, toch wel een slim ideetje vind ik eigenlijk. Vind je dat ook?
2: Vind ik ook, heel veilig.
0: Ja. Dan kan je toch, want tegenwoordig als je op restaurant gaat, denk je toch altijd van, oei, ik moet opletten dat ik hier niet te veel drink. Dan ga je gewoon eens laten gaan en dan kan je meteen ook naar huis laten brengen. Ik vind het slim bekeken. Is het iets dat je zelf wel eens doet op restaurant gaan? Nou, je moet scherp staan nu natuurlijk van de Mont Ventoux.
2: Ja, maar je moet ook eten, hè? Anders lukt het niet.
0: Ja, dat is waar. Veel proteïne binnenhalen.
2: Okay. Zeker,
0: Zeg, heel veel succes daar op de Mont Ventoux. We gaan die 6 filmtickets opsturen. Zelfs als het niet lukt, dan mag je nog altijd naar de bioscoop, Christine.
2: Heel leuk.
0: Fijne vrijdag, hè? Bedankt voor het meespelen.
2: Ja, u ook. Fijne

vind dat er nog altijd weinig animo is rond dat WK van dit jaar. Ja, de koorts is nog niet echt begonnen. In Zuid-Afrika was het anders. De Vuvuzela deed daar ook zijn werk natuurlijk. Waka Waka van Shakira. Trouwens ook voor de 2K van dit jaar heeft zij een nummer gemaakt. Dai Dai. We gaan naar het nieuws van 8 uur met een origineel nummer van Joni Mitchell. Dat was een van de sterren die was uitgenodigd voor het Woodstock Festival. Maar zij gaf de voorkeur aan een optreden voor de televisie die avond had. Later veel spijt van. Zij schreef dit nummer, maar bijzonder mooi gecoverd door de Counting Crows en Vanessa Collins.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Als je nu naar buiten kijkt, zou je wel eens kunnen denken, misschien moeten we vandaag nog eens naar de bioscoop. Wel, misschien kan het wel op onze kosten. Ik heb straks weer tickets voor je. Eerst het nieuws van 8 uur met Céline Bruindonks. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Opvallend veel werklozen volgen een opleiding tot knelpuntberoep. We geven steeds meer geld aan wonen en we kennen de finalisten voor het Eurovisie Songfestival. Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarenval. Volgens N-VA is het een achterpoortje om langer een uitkering te krijgen, zegt politiek journaliste Fleur Mees.
4: Vanaf 1 januari verlies je je uitkering nadat je langer dan 2 jaar werkloos bent. Maar als zij zich voor 1 januari 2026 hadden ingeschreven, dan mochten zij hun uitkering behouden zolang hun lessen duren. Die maatregel kwam er omdat de regering wilde vermijden dat mensen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgden, daar plots mee zouden moeten stoppen omdat het financieel te moeilijk wordt.
3: De vakbond reageert dat zo'n opleiding net de ideale manier is om mensen snel aan het werk te krijgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie M-Beeld. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
5: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
3: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al maanden geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping trouwens aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Esila kon zich dinsdag al plaatsen. De finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze collega Wim de Hanschutter is daar en schat in wie er mogelijk gaat winnen.
6: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
3: België is als vierde aanzet op de finale van het Eurovisie Songfestival, net na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het dan wel stilaan warmer en droger.
2: Eén file staat er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dus een hele rustige ochtendspits. Op deze extra lange weekenddag, zal ik maar zeggen, Brusselse ring op de binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren, Vierarmen. Dan moet je 5 minuten extra rekenen.
7: Dit is Joe.
8: Met Alain Klaas.

Hier en daar werd ze al de Queen of Pop genoemd, maar dat was na deze single dat iedereen het er gewoon over eens was. Ja, ze scoorde nog maar eens een wereldhit en het was zeker niet de laatste. Integendeel, we zaten in het begin van haar carrière met die Like a Virgin. Als je onze app nog niet op je smartphone hebt gezet, dan ben je misschien wel een beetje een Joe Virgin. Hè? Dan is het nu misschien wel het moment om daar verandering in te brengen. Gewoon op de App Store of Google Play klikken op je telefoon en daar onze app uit het lijstje vissen. Want misschien win je op die manier wel dat tweede pakje met filmtickets dat hier op een nieuwe eigenaar aan het wachten is. Je hebt nog een kwartiertje de tijd en dan krijg je de nieuwe opgave. De opgave van dit uur, de kop van dit uur, hebben we in het Nieuwsblad gevonden trouwens. Dus als je die krant toevallig in de buurt hebt, dan weet je dat al. Er komt een nieuw album uit van The Stones. Ja, dat is lang geleden, maar er is een nieuw album, Foreign Tongues. Nog eventjes wachten, op 10 juli komt het album uit. We draaien ze zo meteen nog eens met een nummer van meer dan 60 jaar geleden. Zo lang zijn ze al bezig. I Can Get No Satisfaction. Die is er na deze Pharrell Williams met Happy.

Er is toch geen enkele andere band die hen dit nadoet, hè? Dit was 60 jaar geleden en zij hebben binnenkort een nieuw album. Oh, respect is het enige dat je kan zeggen tegen de Rolling Stones. I can get no satisfaction. Het was trouwens een gouden inval toen in het midden van de nacht Mick Jagger vertelde dat hij wakker werd met deze gitaarriff in zijn hoofd, hè, die van Satisfaction. Hij nam er een cassetterecordertje bij om er zeker van te zijn dat hij het niet zou vergeten. En toen hij dan 's ochtends weer wakker werd, was hij wel helemaal zeker. Dat was een top idee dat hij daar in zijn droom had gehad. En het werd dus I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones. Wie is er jarig? Op deze 15e mei wel Mike Oldfield viert feest. Hij passeert hier wel eens op Joe met Moonlight Shadow of To France, samen met Maggie Riley. En als je van horror houdt, dan zal je zeker Tubular Bells nog kennen. Dat werd daarin gebruikt. Hij is geboren op deze dag in 1953. Hij wordt 73 vandaag. Stel voor dat we die Tubular Bells nog eens eventjes laten horen. Dat is... Ja, eng muziekje. Veel sportmensen zijn ook jarig vandaag. Andy Murray, de Britse tennislegende, voormalig nummer 1 van de wereld en tweevoudig Wimbledon-winnaar, die wordt 39. Hij is geboren in 1987. Ousmane Dembele, Franse topvoetballer, aanvaller, die momenteel bij Paris Saint-Germain speelt. Hij wordt 29. En nog meer voetballers, Frank en Ronald de Boer. De bekendste voetbaltweeling van Nederland. Ze hebben grote successen gehad, onder andere bij Ajax, FC Barcelona en ook het Nederlandse elftal. Zij worden 56 op deze vrijdag. En ook Jasmin van den Bogaarde is jarig. Dat klinkt als een Belgische naam, en dat is het eigenlijk ook wel een klein beetje. Want haar overgrootvader kwam uit België, uit Isegem. Maar ze is wel degelijk geboren en getogen in Engeland. Dus ik moet eigenlijk Jasmin zeggen. Maar wij kennen haar ondertussen natuurlijk allemaal als Birdie. Ze viert een bijzondere verjaardag. Ze wordt 30 vandaag. Dit is ze nog eens. Met die prachtige People Help the

0: even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot 5000 euro. Elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
12: Oh my god, mama, dank u!
13: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
14: Good times.
15: Great music.
14: Dit
15: is J.

0: Jasmin daarnet. Dan moet ik dus Jasmin zeggen. Jasmin van de Bogarde. We kennen haar als Birdie. 30 wordt ze vandaag in Miles Smith. Ook hij is bijna jarig trouwens. En nog jonger dan die Birdie. 28 wordt hij binnen een paar weken. Nice to meet you.
1: De krantenkop.
0: Ja, ik zei dus straks dat het misschien wel het moment was om die Joe-app te installeren op je smartphone. Als je dan onderaan op berichten klikt en je stuurt mij iets, dan kan ik dat ook zeggen. Nice to meet you. Want zo gaat dat hier bij Joe. Je kan ons altijd een berichtje sturen. Maar als je daar zo meteen één woordje dropt in die berichtenbox, dan zou het wel eens kunnen dat ik bijzonder leuk nieuws heb voor je, want dan krijg je 6 filmtickets van mij. Er zijn wel 2 voorwaarden. Het moet het juiste woordje zijn en je moet het geluk hebben dat die computer hier aan mijn linkerkant jouw naam eruit pikt. Dat zijn de 2 voorwaarden. De opgave staat dus in het nieuwsblad. Dat vertelde ik dat straks al op pagina 5 moet je gaan kijken. Pools wapenbedrijf mag naam niet gebruiken. Dus Pools wapenbedrijf mag naam niet gebruiken. Wat hebben we daar weggeknipt? Dat mag je nu doorsturen.
1: De krantenkop.

0: als je dit hier moet afkondigen, heb je echt wel al je mondspieren nodig. Het is een korte naam, maar er staan wel 6 of 7 N'en in. Gianni Nannini en Imashki. Wel een tof nummer, moet ik zeggen. Zometeen draaien we Leanne Rimes. Dat is een stukje eenvoudiger. Can't Fight the Moonlight. Eerste hoofdpunt uit het nieuws. Die krijg je nog eens van Céline Bruindonk.
1: Goedemorgen. Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarinval. Volgens N-VA is het een achterpoortje om langer een uitkering te krijgen, want zolang een werkloze zo'n opleiding volgt, krijgt hij zijn uitkering gewoon. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten. Denk maar aan de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van bouwfederatie M-Build. En alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. Het komt onder meer door de hoge energieprijzen en de stijgende rentes op leningen. En België is als 4e aanzet op de finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag. Net na Israël en net voor Albanië. Onze inzending Essila stootte dinsdag door naar de finale met haar nummer Dancing on the Ice. Gisteren plaatsten ook Denemarken, Oekraïne en Australië zich. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien. Frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden.
0: Ja, en straks om 9 uur bellen we Jonas natuurlijk weer eens. Kijken wat hij heeft gevonden op zijn weerkaarten. Wordt dat Pinksterweekend echt een mooi zonnig weekend? We gaan het straks weten. Geen files op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de
3: Abdij. Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

Het was toen wel een bizarre situatie. Ja, ze had dit ingezongen voor de film Coyote Ugly, maar ze was 17 op dat moment en de film was niet toegelaten onder de 18 in de Amerikaanse bioscoop, dus kon niet eens zelf gaan kijken naar de film waar zij het nummer voor had gemaakt. Toch wel grappig. Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. En trouwens, over film gesproken, er liggen hier nog altijd 6 filmtickets. Je mag dat ene woordje nog 1 minuut ook doorsturen. En dan laat ik er 1 naam uitkiezen. En ik duim ervoor dat jij dat bent, dan mag jij mij zometeen vertellen welk woord we hebben weggeknipt. Chesney Hawks mag zometeen naar Womack & Womack en Teardrops.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
6: Coachello!
7: Bij Telenet krijg

0: je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
2: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Het is 8:15 op deze vrijdag, die wellicht voor de meesten onder ons een vrije dag zal zijn. Als het niet is gelukt, dan wens ik je heel veel sterkte op deze vrijdag, want dan zal je waarschijnlijk heel veel werk hebben met de collega's die er niet zijn. Maar wij zorgen met die goede muziek ervoor dat het allemaal heel vlotjes gaat. En dat het weekend snel mag beginnen. Chesney Hawks en the one and only.
1: De krantenkop.
0: Ik heb Wouter uit Zedelgem aan de lijn. Wouter, goedemorgen.
2: Een goeiemorgen.
0: Ja, jij moet niet werken vandaag, neem ik aan, want je hebt het druk met de dochter, vertel je daarnet.
2: Ja, ik heb ze net gaan afzetten bij de dansshow. Om 10:00 moet ze een dansshow geven, de jaarlijkse dansshow. Ja,
0: ja, en elk jaar is er een dansshow. Hoe oud is de dochter?
2: Zij wordt er deze zomer 8. Het is de derde keer dat ze een dansshow doet.
0: Oh, maar kijk. Ja, ik wou net zeggen, ze zal heel zenuwachtig zijn voor die eerste show dan misschien.
2: Ook,
0: maar ze heeft het
2: ook.
0: Al een... Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, is het moeilijk wat ze moet doen? Veel danspasjes en dat soort dingen die ze moet onthouden?
2: Ja, ja, dat valt wel mee, maar ze heeft wel slecht geslapen met de zenuwen voor de show.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Ja, een beetje, ja. Ja, een beetje angst voor dat podium toch, hè, met die mensen die zitten te kijken. En gaat papa ook kijken straks om 10:00? Ik neem aan van wel.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Je hebt ze nu afgezet, alle kledij aantrekken en al die stress en zo. En dan straks op het podium. En dan een trotse papa in de zaal natuurlijk, hè.
2: Dat klopt, voilà. Ja, zo moet dat, hè.
0: Zo moet dat. En dus een vrije dag speciaal daarvoor genomen of was het sowieso al gepland?
2: Nee, ik was vandaag gepland thuis. Okay. Ik was vandaag gepland thuis.
0: Oké, zeg Wouter, ik had een berichtje gevonden in het nieuwsblad. En het was toch wel een opvallend bericht. Pools wapenbedrijf mag naam niet gebruiken. Ik kreeg onder andere Kalashnikov binnen, maar dat was niet het juiste antwoord. Wat heb jij doorgestuurd?
2: Ik dacht aan Obelix.
0: Obelix, ja. Een Pools wapenbedrijf was van plan om zijn modern wapentuig Obelix te noemen. En dat was niet naar de zin van de uitgever van Asterix. Dat kan je wel voorstellen, hè? Want daar speelt Obelix een belangrijke rol in. En zij oordeelden dat zij reputatieschade zouden ondervinden als wapens nu dezelfde naam kregen. Dat snap ik ook wel. Ze stapten naar het gerecht van de Europese Unie en die heeft gisteren uitspraak gedaan. En dat in het voordeel van de stripfiguur. Dus er komt geen wapen met de naam Obelix. Er zou gewoon geen wapen toe koer moeten komen natuurlijk, maar goed. Gelukkig al niet met de naam Obelix. Voilà, Wouter, had je het gevonden in de krant of had je het op een andere manier vernomen?
2: Ik had het gisteren al een keer zien passeren via een push-up berichtje, maar ik had het ook in de krant al gelezen vanmorgen.
0: Ja, ja. Het is natuurlijk iets dat fijn leeft op social media, hè? Obelix en dan wapentuigen. Je ziet sowieso al de figuurtjes op social media verschijnen natuurlijk.
2: Ja.
0: Wouter, ik denk dat je straks, als die dochter die topprestatie daar op het podium heeft geleverd, dat je haar goed nieuws kan vertellen, want ik heb 6 filmtickets voor jou. Dat zal zij ook wel leuk vinden waarschijnlijk, hè?
2: Dat zal niet alleen de dochter leuk vinden, maar de vrouw en de zoon ook.
0: Dus, met het hele gezin er naartoe en misschien dan nog met een stukje daarna, want zijn er 6 in totaal. Voor de popcorn zal je zelf moeten zorgen, maar kies er een leuke film uit, een leuk gezinsuitstapje.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: En wens haar veel sterkte als je haar toch nog spreekt voor het optreden, de dochter. En heel veel plezier deze vrijdag. Groetjes, hè.
2: Dat gaan we doen. Dank u wel.
1: De krantenkop.

0: Okay. Leuke single hadden we daarnet van Alex Warren, Fever Dream. Geen slecht woord over deze natuurlijk, hè? Van UB40, Red Red Wine. Maar weet je van wie die origineel is?
1: Red, red wine. Go to my head.
0: Juist, ja, van Neil Diamond. Als je wel eens naar Joe Gold luistert, dan kan je het origineel van dat nummer regelmatig meepikken. Die Red Red Wine van Neil Diamond. Dus ja, er zijn veel groepen die het in een of andere versie hebben uitgebracht. Maar hij heeft het dus geschreven en als eerste uitgebracht. Maar de bekendste uitvoering zal wel degene zijn die we daarnet hadden van UB40. Dus Red Red Wine. En als je Ali Campbell nog eens wil zien, de zanger van UB40, dan kan je eind dit jaar naar de Ancien Belgique. Daar zullen al die reggae-klassiekers nog eens passeren. En wij nu naar het nieuws van 9 uur. Zometeen doen we dat trouwens met een heel bijzonder nummer van Aaron Blommaert. Het is een bijzondere dag vandaag voor hem, want zijn nieuwe album komt uit, Oorsprong. Je hebt hem vorige week misschien wel gehoord bij Sven en Anke. Wel, we draaien die eerste single nog eens uit dat nieuwe album. Dat Oorsprong-album dus. En dat is een mooi duet geworden, vind ik, met Zoé Livé. Tranen van Goud. Die gaan we zo meteen draaien. Die hoor je dus tot aan het nieuws van 9 uur. En daarvoor nog deze Brian Ferry. Let's stick together.

0: Jonas vertelde gisteren dat het volgende lange weekend er goed uitziet. Dat van Pinkstermaandag. Benieuwd of hij dat kan bevestigen. Je hoort het na Robbie Williams. En het nieuws van 9 met Céline Bruinongs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Werklozen schrijven zich massaal in voor de opleiding tot knelpuntberoep. Betaalbaar wonen gaat opnieuw achteruit. En de ravage in het Koning Boudewijnstadion. Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk, David Clarenval. Wie zo'n opleiding volgt, behoudt zijn uitkering zolang de lessen duren. En dus denkt N-VA dat werklozen het gebruiken als achterpoortje. Politiek journalist Fleur Mees.
2: N-VA denkt inderdaad dat niet iedereen met de juiste bedoelingen aan die opleiding gestart is. En ze wijzen eigenlijk ook met een beschuldigende vinger naar de vakbond. Zij organiseerden workshops om werklozen te begeleiden die een uitkering zouden verliezen door de maatregel. En tijdens die workshops zouden ze gezegd hebben dat ze langer financiële steun zouden krijgen als ze die opleiding zouden starten.
1: De vakbond reageert geschokt. Ze benadrukken dat het hun job is om werklozen aan het werk te krijgen en dat het snelst gaat via zo'n knelpuntberoep. Betaalbaar wonen ging er vorig jaar opnieuw op achteruit. Alleenstaande huurders in Vlaams-Brabant en Antwerpen bijvoorbeeld besteden zelfs 2/3 van hun inkomen aan woonkosten, zoals leningen, huur- of energiefacturen. HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
3: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
1: En in het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad. Ze zijn op dit moment ook de kosten aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien. Frisse maxima rond 13 graden. En ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden.
0: 3 over 9, ondertussen geen files op onze snelwegen. Het is nog altijd een hele rustige dag op de weg. Dus geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten moet aanschuiven.
4: Dit is Joe.
5: Met Alain Klaas.

0: Ewout stuurt net een grappig berichtje. Geen enkele plek langer dan 5 minuten wachten. Wat zeg je? Dat zal dan toch niet aan de autokeuring van Roeselare zijn. Ja, we krijgen regelmatig filmpjes binnen of foto's binnen van mensen die in een lange file aan de autokeuring staan. En op een dag zoals vandaag, ja, ik vrees dat er nog mensen het gedacht hebben gehad. Ewout, sterkte. En als jij in de file aan de autokeuring staat, hetzelfde natuurlijk. Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen genieten van die fantastische Robbie Williams. Komt naar Linkeroever eind juni. En feel...
1: Het weer met Jonas.
0: Dag Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen Alain.
0: Ja, in de file van de autokeuring staan en dan regen op je dak. Er zijn prettigere dingen om te doen. Maar hier op dit moment in het centrum van het land, zonnetje. Ik weet niet of dat overal zo is.
2: Dat is heel typisch aan dat wisselvallige weer en grote verschillen op dit moment in het land. In het centrum, het oosten, is het nog droog. Maar over het westelijk deel van het land, daar zijn toch al een aantal buien actief. En die gaan in de komende uren toch nog wat actiever worden. Dus we mogen vandaag toch opnieuw een hele reeks buien verwachten. Die van west naar oost over het land zullen trekken. En vanmiddag dan kunnen die opnieuw wat feller worden. Met lokaal ook kans op een donderslag of wat korrelhagel erbij. Dus toch opnieuw een wisselvallige dag vandaag. Bij frisse temperaturen, zo rond de 12, 13 graden. En dan aan het eind van de namiddag, dan zal het in het westen van het land wel opnieuw volledig droog worden, met daar bredere opklaringen. En dus vanavond uiteindelijk opnieuw overal droog weer. Maar dus vanmiddag, deze namiddag toch wisselvallig, dan houden we de paraplu best bij de hand.
0: Ja, de paraplu bij de hand en voorzichtig ook op de weg. Hè. Je zag het gisteren wel. Dus, het kan in één keer spekglad worden als daar hagelbolletjes uit beginnen te vallen natuurlijk. Dus let een beetje op, want dat kan vandaag dus ook gebeuren. Hoe zit het de komende dagen?
2: Dus ook morgen nog wisselvallig weer, maar dan worden die buien wel veel minder talrijk en minder intens dan vandaag. Dus ook morgen een paar buien in de loop van de dag, tussendoor lange droge periodes. Af en toe ook wel eens ruimte voor de zon. Zeker in de voormiddag verwacht ik bij momenten toch ook wel brede opklaringen morgen. Morgen iets zachter dan vandaag, 14, misschien lokaal 15 graden. En dan zondag, dan komt er opnieuw een storing naar ons toe met, ik vrees, veel bewolking. En vooral over het westen van het land gaat er bij momenten toch ook lichtregen, motregen vallen. In het oosten, dus in de provincies Limburg-Luik, daar zal het op zondag waarschijnlijk wel overwegend droog blijven. En dat bij temperaturen rond zo'n 15 graden dan.
0: Ja, en het wordt beter en beter en beter. We kijken naar volgende week.
2: Beter, ja, maar we moeten eerst toch begin volgende week nog een aantal wisselvallige dagen door. Ja, dus het wordt niet meteen beter. Dus maandag en dinsdag, dan verwacht ik toch nog wat regen. Ook redelijk veel wind dan bij temperaturen die het wel al iets beter doen, met 15, 16 graden. Maar het is vooral vanaf woensdag dat die weersverbetering zich inzet. Dus woensdag gaan we toch al naar temperaturen rond de 20 graden.
0: Ola.
2: En dan donderdag en vrijdag, dan komen we uit bij maxima rond de 25 graden. We krijgen daar heel veel zon bij, weinig wind. Dus dat worden al echte topdagen. En dan in het verlengde Pinksterweekend, dan blijft dat zeer warme weer bij ons. Hè, want volgend weekend, ja, dan komen de temperaturen waarschijnlijk nog wat hoger uit. Sommige weermodellen berekenen toch, ja, temperaturen richting de 30 graden. Dus dat is ongelooflijk. Ja, absoluut. Dat is een heel groot verschil. Vandaag 12 graden en misschien over een week bijna 30 graden. Dus dus het is ongelooflijk. Dus volgend weekend ook droog weer, zonnig weer ook. Dus het verschil met het weer van dit weekend zal bijzonder groot zijn.
0: Ja, dat weekend nu, dat extra lange weekend nu aan de kust, dat is niet veel soeps daar, heb ik gehoord. Weinig boekingen of toch een stuk minder boekingen. Ik denk dat het volgende week anders zal zijn.
2: Ik denk het ook. Ik denk dat die boekingen nu al zullen beginnen binnenlopen, want het ziet er heel, heel goed uit. Ja,
0: en het is nu een hele rustige vrijdag op de weg. Dat zou volgende week, volgend weekend wel eens anders kunnen zijn richting kust.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Groot gelijk. We kunnen er maar van genieten. Dankjewel voor de weerberichtjes. We spreken elkaar opnieuw. Pinkstermaandag, stel ik voor. Ik wens je een hele fijn weekend en groetjes. Hè.
2: Fijn weekend. Ik dacht het al.

0: versie van Kate Ryan stond precies 24 jaar geleden op nummer 1 in onze top 40. Dat lukte niet voor dat originele nummer van Mylène Farmer. Maar ik ben toch blij dat we die versie nog eens hebben gedraaid. Het is ook een stuk ouder natuurlijk. Ondertussen al van 35 jaar geleden. Désenchanté. Als je toevallig HLN in de buurt hebt liggen, de krant, niet te ver wegleggen. Want onze volgende krantenkop komt uit die krant. Na Chic, die hoor je zo meteen met Good Times.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, maar ik wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
7: Koop lokaal. Voilà.
6: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Je hebt het goed gehoord daarnet in dat weerbericht. We mogen vandaag al blij zijn als we de 12 graden halen. Volgend weekend wordt het mogelijk 30 graden. Good times, kan je dan wel zeggen. Al is dat misschien ook weer wat te veel, ja, als we maar kunnen klagen natuurlijk. En als er één baslijn vaak gekopieerd is, dan zal het toch wel die van Good Times zijn. Zelfs Queen heeft het gebruikt voor Another One Bites the Dust. Dat was precies hetzelfde. Good Times dus van Chick. En hier is de laatste opgave.
1: De krantenkop.
0: Ja, misschien is het lang geleden dat je nog een bioscoopje hebt gedaan. Wel, met een beetje geluk is het op onze kosten. En als je wil, kan het zelfs 6 keer. Want ik heb al laatste keren 6 tickets hier klaar liggen. Ik hoop dat ze voor jou zijn. Maar dan moet je dus wel het juiste woord doorsturen dat we hebben weggeknipt uit deze krantenkop die je vindt in het laatste nieuws. Dat zei ik al, pagina 9. Dus even bladeren naar pagina 9, daar zie je hem staan. Net als in de supermarkt, 1 plus 1 gratis naar... Dus net als in de supermarkt, 1 plus 1 gratis naar... Wat hebben we daar weggehaald? Dat mag je doorsturen via de Joe-app. Gewoon naar de berichten gaan en daar dat berichtje, dat woordje droppen. Veel succes!
1: De krantenkop.

0: kan me voorstellen dat je nu afvraagt, wat was dat leuk plaatje dat ik heb gehoord op Joe? Ja, leuk hè, Jelly Roll. Ja, het is niet de braafste van de klas, dat moeten we zeggen. Hij heeft ooit nog in de gevangenis gezeten, zelfs die Jerry Roll. Maar ondertussen is hij op het goede pad geraakt en scoort hij met een leuke mix van country en rock. Echt een leuke single, vind ik. Jelly Roll en I'm Good. Zometeen draaien we James Blunt, You're Beautiful. Het is ondertussen bijna 9:30 geworden. Dus de hoofdpunt uit het nieuws mogen nog eens. En die krijgen we van Céline Bruindoms.
1: Goedemorgen. Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarinval. Volgens N-VA is het een achterpoortje om langer een uitkering te krijgen, want zolang een werkloze zo'n opleiding volgt, krijgt hij zijn volledige uitkering. Betaalbaar wonen ging er vorig jaar opnieuw op achteruit. Alleenstaande huurders in Vlaams-Brabant en Antwerpen bijvoorbeeld besteden zelfs 2/3 van hun inkomen aan woonkosten, zoals de huur dus of energiefacturen. En dat komt door de stijgende energiekosten. En in het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad. Die zijn de kosten intussen aan het berekenen. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden.
0: En nog altijd geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Als je dan naar het jaartal van die grote hits gaat kijken, dan schrik je soms toch wel eens. Al meer dan 20 jaar geleden, hoor. Deze James Blunt, You're Beautiful.
1: De krantenkop.
0: Ja, ik ga naar een hele vrolijke Tonia uit Oostende. Tonia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bel ik jou ook in Oostende op dit moment?
2: Ja, hoor.
0: Ah, onze weerman zei daarnet dat het daar in die buurt al minder goed weer is. Klopt dat ook? Kan je dat bevestigen?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oh, zonnig.
2: De zon schijnt hier en het is hier helemaal droog.
0: Oh, maar kijk, ik ga op zijn vingers moeten tikken. Non de jus toch?
2: Ja.
0: Maar volgend weekend, het is algemeen wel rustig aan de kust, neem ik aan. Hè? Dit hemelvaartweekend.
2: Het is rustig, ja.
0: Ja, het is rustig.
2: Ja,
0: hè?
2: Het is niet, toch rustig, ja.
0: Niet zo heel veel boekingen. Oostende, dat is denk ik, ja, als koningin der badsteden, de eerste die zal voelen dat er toch iets minder toerisme is. Maar het goede nieuws is, volgend weekend, heb je het gehoord, zegt Tonia, 30 graden volgend weekend.
2: Ja, top.
0: Dan zal het drukker zijn, denk ik, in Oostende.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, ja. Kijk je daar naar uit, ook naar die zomerperiode? Want dan is wel in één keer een overrompeling natuurlijk, hè?
2: Ja, maar ik kijk er toch naar uit. Het mag wel een beetje mooier weer beginnen worden.
0: Ja, dat is waar. Goed, zeg, we hadden een krantenkop. Laatste filmtickets, die gaan we hier de deur uitsmijten. Net als in de supermarkt, 1 plus 1 gratis naar... Stond op het laatste nieuws, pagina 9. Ik kreeg hier onder andere pretpark binnen. Maar dat was niet het juiste antwoord, hè. Dat stond daar niet. Wat stond daar wel?
2: Egypte,
0: ja. Als je nog geen vakantie hebt geboekt deze zomer, zijn er toch wel echt koopjes te doen. Door het conflict in het Midden-Oosten natuurlijk zijn een paar bestemmingen veel minder populair geworden. Turkije leidt er onder andere onder, maar vooral Egypte. Het aantal boekingen is daar gezakt met 65%. Er zijn dus heel veel lege hotelkamers. En vandaar koopjes dus. Zo kan je een week all-in in Hurghada eind juni voor €500 per persoon. Net zoals in de supermarkt. Dus 1 plus 1 gratis. Er zijn koopjes te doen. Trek je naar het buitenland deze zomer toevallig, Tonia?
2: Niet speciaal. Het zal Nederland dan Duitsland worden, maar niet...
0: Oh ja, maar dat is ook het buitenland, hè, Tonia?
2: Ja.
0: Dat is niet Egypte natuurlijk, maar dat is ook wel buitenland. Maar ja, je hebt daar ook zoveel natuurlijk, hè. In Oostende, het zeetje, lekkere garnaalkroketjes. Ja, wat moeten meer mensen mens meer hebben, hè?
2: Voilà, we hebben hier alles.
0: Dat is zeker zo. Goed, en zelfs filmtickets. Je hebt daar ook een bioscoop, neem ik aan, toch? Hè? Dus,
2: Wij hebben hier ook een bioscoop.
0: Daar mag je op onze kosten naartoe. We gaan 6 filmtickets opsturen. Bedankt voor dat antwoord. En ik wens je een heel fijn weekend. Tonia, bedankt.
2: Dank je wel.
0: Bye-bye.

0: jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Als Fente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: Good times.
9: Great music.
10: Great music.
8: Dit is Joe.
11: Drop it.

Ja, daarnet een nummer dat iets minder toepasselijk is op deze dag. Ik denk dat heel veel mensen een extra vrije dag zullen hebben. Working 9 to 5 van Dolly Parton en Bobby Brown hadden we net met Two Can Play That Game. Het is bijna 9:45 geworden. Ja, de grote verrassing van het Songfestival 2026 is nu toch wel dat ons land naar de finale mag. Ik denk

0: dat geen enkele bookmaker ons enige kans had gegeven. Maar kijk, het is gelukt. HLN-journalist Wim de Handschutter is in Wenen. Goedemorgen, Wim.
1: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, als we iets te weten willen komen over Royals, dan hebben we jou wel eens aan de lijn. Maar je bent dus ook een echte songfestivalkenner en liefhebber. En je zit nu in de hotspot daar in Wenen. Wel, hotspot, ja. Dus dat is, dat hoor ik iedereen zeggen, een stukje rustiger dan bij vorige songfestivals.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het is nu de 21ste keer dat ik live ben bij het Songfestival.
0: Oh, okay.
1: En de voorbije 2 jaar in Malmö, Zweden en Basel, Zwitserland, had je echt het gevoel dat er spanning in de lucht hing. Maar opvallend genoeg, dit jaar, je had het ook verwacht, is dat niet het geval. Het blijft opvallend rustig natuurlijk. En dan heb je het natuurlijk over Israël. Wordt er over Israël gesproken? Dat is het gespreksonderwerp. Dus... ook wel protest op straat, maar dat met een beperkt aantal deelnemers. Dus ook rumoer in het publiek, in de zaal tijdens de halve finale geweest. Waarschijnlijk ook in de finale, maar dinsdag toen Israël optrad, zijn er 4 mensen buiten gezet. En ik moet maar zeggen, eigenlijk zijn er maar 4 geweest. Zoals ik zei, vorig jaar en 2 jaar geleden was het veel rumoeriger rond Israël.
0: Dat is veel heftiger, ja. Het is een beetje gaan liggen. Blijkbaar nu, Sila naar de finale, dat was toch wel de grote verrassing, hè? Enig idee hoe het komt?
1: Ja, dat was een grote verrassing voor de bookmakers, ook voor mij, want ik had gezegd van ja, ze maakt niet echt veel kans om naar de finale te gaan. Veel fans en journalisten dachten hetzelfde, maar ook Sila was ervan overtuigd. Of voor haar kwam de kwalificatie ook heel onverwacht. Waar lag het aan? Ik denk een belangrijke factor was dat haar familie zat in de zaal en dat heeft haar echt wel een boost gegeven. Want ze heeft mij gezegd van, toen ik op die catwalk liep in het begin van haar optreden, wist ze onmiddellijk waar in de zaal haar moeder, stiefvader en de rest van haar familie en beste vrienden zaten. En dat wist ze van, voor jullie ga ik dit nu doen, dit optreden. En dat is haar waarschijnlijk toch wel veel meer energie gegeven. En ja, ik vond het eigenlijk best wel een heel goed optreden.
0: Ja, ik eigenlijk ook, en visueel eigenlijk ook al sterk, hè. Die sneeuwvlokjes, dat was toch wel iets dat ze in het oog sprong, hè.
1: Ja, en dat was eigenlijk ook niet evident, want daarover zei ze mij op voorhand dat het best wel een uitdaging was. Ze krijgt die sneeuwvlokken langs de zijkant toegespoten met zo'n bladblazer die buiten beeld blijft. En ondertussen wordt er een windmachine in gang gezet die ook die sneeuwvlokken moet laten dwarrelen. En ze mag haar mond niet te veel open doen, want anders kan ze die sneeuwvlokken inslikken en kan ze ook wel stikken daarin. Dus dat is wel een uitdaging voor haar.
0: Lastig om als je moet zingen
1: te doen. Ja.
0: Met je mond dicht. Dat is een beetje lastig.
1: Maar visueel
0: heeft het wel goed gewerkt. Wat was je de grootste opvallende gisteren in die tweede halve finale?
1: Oh, het is natuurlijk persoonlijke smaak, maar ik was eigenlijk wel verrast en weggeblazen door Tsjechië. Ik weet niet of je dat nog herinnert, een jonge kerel met een ballade. Ja, ik kreeg echt wel kippenvel van hoe hij het bracht met een zuivere stem en heel veel emotie. Dat was voor mij wel een hoogtepunt. Ik was zelf ook fan van Roemenië. Dat was de act met de ode aan de wurkseks, om het zo te zeggen. Want er is heel veel controverse geweest dat zij tot de 28 keer toe zong wurk. Ik vond het best wel een hoog niveau gisteren. Ja. Maar er werd ook heel vals gezongen op sommige momenten.
0: Ja, jongens, ik heb een paar valse noten gehoord. Man, toch, daar gaan je tenen van krullen. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk, hè, op zo'n festival. Zeg, ja, morgen, hoe zit het ondertussen bij de bookmakers? Bengelen we nog altijd achteraan of zijn we een beetje gestegen?
1: Nee, we bengelen helemaal achteraan. We staan op de voorlaatste plaats. Maar wat dinsdag bewezen is dat de bookmakers er ook grandioos naast kunnen zitten. Dus dat is een geruststelling. Gisteren hadden ze wel de 10 finalisten voorspeld. Dus het is een beetje kantje boord wat het gaat worden. Ja. Maar ik vermoed dat Sila het beste optreden nog niet gegeven heeft. En dat zij het beste optreden spaart voor morgen. Want ik heb heel sterk het gevoel dat een grote druk van haar schouders is gevallen. Die finale halen tegen alle verwachtingen in. Dat was het belangrijkste. En nu heeft ze, naar mijn gevoel, zoiets van ja, alles kan, alles mag, alles kan gebeuren. Dus
0: als vierde, dacht ik, hè, treedt ze op morgen 4e, toch?
1: Zij treedt als 4e op na Israël en voor Albanië.
0: Ja, is dat een goede plek, jij als kenner?
1: Oh, in het begin van de show zit het wel een nadeel.
0: Mensen zijn het al vergeten.
1: Die kans is groot. Het is beter om achteraan te zitten, om nog vers in het geheugen te zitten. Aan de andere kant, de kijkers krijgen ook een recap, een samenvatting van alle nummers. En daar zal waarschijnlijk het sterkste fragment uit die act van België zitten. Dus op die manier kan het geheugen wel nog even opgefrist worden.
0: Ik moet het vragen natuurlijk, hè, Wim. Een pronostiekje.
1: Een pronostiekje. Volgens boekmakers gaat Finland winnen.
0: Ja,
1: ik ben ervan overtuigd dat die heel goed gaan doen. Ja, maar ik denk dat het net iets te moeilijk is voor een groot publiek, ook omdat ze het Fins zingen. In Griekenland, daar hou ik ook serieus rekening mee. Die brengen een komische act die toch diepgang heeft, want hij brengt een ode aan zijn moeder. Het is ook een aanklacht tegen overconsumptie. Als je gisteren de halve finale hebt gezien, Frankrijk, die zijn rechtstreeks naar de finale, maar mocht het nummer gisteren al brengen. Een operazangeres van 17 jaar die iedereen wegblaast met haar stem. Maar ik denk dat Israël ook wel eens zou kunnen winnen. Die maken volgens mij een serieuze kans.
0: Oula, Israël. Wat betekent dat voor het festival? Want dat wordt gezegd, hè? Dat dan het failliet is van het Songfestival, toch?
1: Je hebt dan nu gezien, hè, dit jaar. Vijf landen hebben beslist om niet deel te nemen omdat Israël deelneemt. Dan gaat het over Spanje, Nederland, Ierland, IJsland, Slovenië. Dan, als zij winnen, is de grote vraag van gaan de landen wel naar Israël willen gaan om deel te nemen aan het Songfestival? Dan moet al die landen kleuren bekennen, ook België. Volgend jaar is de VRT die moet beslissen. En mijn aanvoelen was al dat dit jaar ze eigenlijk tegen de deelname van Israël waren. De vraag is ook, kan het wel doorgaan in Israël, gezien het conflict in het Midden-Oosten? Dus er zijn heel veel vraagtekens. En de winst van Israël zou wel een absolute nachtmerrie zijn voor de organisatoren van het Songfestival.
2: Maar het is wel een goed nummer.
1: Ze maken een serieuze kans.
0: Het is wel een goed nummer, oké, Wim. We moeten eerlijk zijn, toch?
1: Ja. Dat klopt, want dat is eigenlijk de reden waarom ik denk dat Israël het zou kunnen winnen. Ze hebben de voorbije jaren de televoting gedomineerd, sommigen zelfs gemanipuleerd. Dat gaan ze dit keer opnieuw doen. Maar de vorige jaar hebben de vakjuries Israël tegengewerkt door hen systematisch laag in te schalen. Maar als ze dit keer de emoties rond dat conflict in Gaza uitschakelen en doen wat ze moeten doen, dat zijn de inzendingen beoordelen op kwaliteit, originaliteit, op de act. Ja, het kan je smaak niet zijn, Israël, maar het is een sterke ballade. De zanger heeft een goede stem, hij heeft ook de looks, de act is af. En om die reden, als de vakjuries nu ook naar Israël meegaan en de televoting hebben ze sowieso mee, dan heeft Israël een serieuze kans om morgen te winnen.
0: Ik denk dat er toch een paar mensen, zeker bij de EWU, zweetdruppels op het hoofd hebben. Dat vrees ik een beetje, maar goed. We zullen het allemaal zien en jij volgt het allemaal op voor ons. Bedankt nog eens dat we jou mochten bellen daar in Wenen. En heel veel plezier morgen ook, hè, bij de finale. Groetjes, hè.
1: Oké. Bedankt, dag.

dat moment waren ze wat de jongsten die ooit op nummer 1 hadden gestaan in die Billboard-hitlijst. Ondertussen hebben ze zelf goed hun best gedaan. Ik denk dat er al 7 kleine Hansonnetjes rondlopen ondertussen. Mbop van Hansen, het is 4 voor 10 geworden. Straks geen Heidi, maar wel Stijn. Als je denkt, potverdorie, dat haar van Heidi is een beetje korter geworden. Het is Stijn, straks na het nieuws van 10 uur. Dat je dat vooral weet. Wij spreken elkaar weer morgenavond voor de betere dancemuziek. En naar dat nieuws gaan we nu met deze Adele.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Dit is jouw...
4: Ja, onze lieve Heidi is een beetje ziekjes. Gelukkig had ze wel al een hoop steengoeie platen geselecteerd en die ga ik met veel plezier voor je spelen. Ricky Martin en Lynyrd Skynyrd komen er bijvoorbeeld nog aan. Eerste nieuws van 10, dat krijg je van Céline Bruinongs. Goedemorgen, Céline.
5: Goedemorgen. De rente op woonleningen piekt. Een ravage na de bekerfinale gisteren. En het staatsbezoek van Trump in China zit erop. De rente op woonleningen zit op het hoogste peil in 12 jaar tijd. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Immotheker Finotheker. HLN-beursexpert Pascal Pape legt uit hoe dat komt.
6: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3%. En later dit jaar zou dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan een stijging van de olieprijs.
5: En dat komt natuurlijk door het conflict in het Midden-Oosten. In het Koning Boudewijn Stadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad. Die is op dit moment trouwens de kosten aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liepen die kosten nog op tot €70.000. En het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China beloofd hebben om geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het dan wel stilaan warmer en droger.
1: Dit is Joe.
7: Met Stijn Smits.

Voilà, een beetje peper in je gat op deze vrijdagochtend. Ricky Martin, Living La Vida Loca. Geen Heidi dus vandaag, maar de ingrediënten die blijven wel dezelfde. Je krijgt een Less is More, waarmee je opnieuw 100 euro aan shopbudget kunt verdienen. Dat zou een mooie zijn, hè? Om zo het weekend in te zetten. En ook Freek Braakman die is aanwezig. Hij gaat nog één tip geven als wegwijzer. Ik hoop dat hij niet te fel teleurgesteld gaat zijn als hij mij en niet Heidi aan

vind ik wel een plezant nummerke. En twee keer Belgisch, DJ-licious en Milo, Forever Young. Nieuw en te horen hier bij Joe. Fans die tellen soms alles een aardig bedrag neer om een kledingstuk of een instrument of een ander hebbeding van hun favoriete artiest in huis te hebben. Een van de bekendste voorbeelden is het rode jasje van Michael Jackson uit de clip van Thriller, dat zo'n 15 jaar geleden werd verkocht voor $1.8 miljoen. Dat is nu omgerekend zo'n 1,5 miljoen euro. Eerder deze maand verkocht een Brits veilinghuis ook heel wat van die voorwerpen van verschillende artiesten. Wat ook te koop stond, was het leren jasje dat George Michael droeg in de clip van Faith. €204.000 heeft dat jasje opgebracht. Dit is hem nog eens, die George, samen met Wham.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Ja, umbrella, als je dit weekend een communie of een lentefeestje hebt, dan vrees ik dat je wat meer gaat nodig hebben dan enkel een paraplu. Het zal eerder een hele partytent zijn, denk ik. En van die brandertjes gaan ook nog wel van pas komen bij deze temperaturen. Enfin, we hebben ook een klein feestje hier deze ochtend. Ik ben daarnet namelijk nog even langs de bakker gereden voor een verjaardagstaart. Want Mike Oldfield is jarig. 73 kaarsjes heeft hij uit te blazen vandaag. Wie wil er ook een stukje verjaardagstaart?

0: Mike Oldfield. Ik denk dat ik ze kwijt ben. Daisy Uiternat die stuurt. Ik wil ook wel een stukje taart, want het is mijn 44ste verjaardag. En ook Joyce uit Ieper die heeft iets te vieren, want haar zoon Thor die is 17 jaar geworden vandaag. Dus die wil ook wel zo'n stukje verjaardagstaart. En Yves uit Ingelmunster die stuurde in de app. Stuur je de taart op of moeten we naar de studio komen in Vilvoorde? Goh, Yves, dat zijn zo van die praktische dingen waar ik dan niet bij nadenk als ik zo van die voorstellen doe op de radio. Weet je wat? Kom ze maar halen. Wat is toch niet heel erg druk op de snelweg. Eén file heb ik maar. Die staat op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek Oppum. En ter Vuren vier armen moet je er op dit moment 5 minuten bij rekenen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

Wij zijn hier volop bezig met The Voice van Vlaanderen. In Nederland hebben ze vorige week de finale gehad van The Voice of Holland. The Voice of Holland, zoals ze dat daar zo mooi zeggen. Dat was het eerste seizoen waarin deze Anouk niet meer in de jury zat. Die had daar al sinds 2017 onafgebroken haar rode stoel, maar nu dus niet meer. Straks kun je hier bij ons trouwens kijken naar de tweede live om 20:30 op VTM. De repetities die zijn al volledig aan de gang. Gisteren kwam ik trouwens Moeke tegen op de parking hier in Vilvoorde. Je weet wel, de grootmoeder van Mike uit Team Mathieu, die haar Mike overal vergezelt. En die is ondertussen bijna even populair aan het worden volgens mij als haar Mike, die Moeke. Vanavond dus Mike en Moeke en alle andere kandidaten op VTM om 20:30. De tweede live van The Voice van Vlaanderen. Nu krijg je van mij deze van ABBA, Lay All Your

0: werkdagen. Voorwaarden op felix.be. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter. Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
7: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
5: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
7: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
5: Ah, oh, maar oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.
8: Knaldi. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
14: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Machine. En this is the last time. En het is inderdaad ook de laatste keer dat we de wegwijzer van deze week aan het woord laten.
1: De wegwijzer.
0: En die wegwijzer is nog steeds Freek Braakman. Goedemorgen, Freek.
2: Goedemorgen, Stijn. Het is een beetje wennen nu, Harry, er niet is.
0: Ja, wow, ja, ik weet het. De week eindigt een klein beetje op een dieptepunt, want in plaats van Heidi krijg je dus mij aan de lijn. Zeg, Freek, we horen wat geruis. Dat betekent dat je in de wagen zit. Naar waar ben je op weg?
2: Ja. Nou wel, ik ben mijn lief gaan afzetten op de luchthaven in Charleroi, zoals veel mensen dat wel eens doen.
0: Ja.
2: Ze kon het weer niet meer aan. Het is ergens naar een warmere plek met haar zus en haar dochter.
0: Oké. Okay. Ze is toch niet naar Catania, want dat had je eerder deze week nog getipt.
2: Ja, dat was mooi. Nee, dat was een paar weken geleden. Nee, nu is het een heel ander plekje.
0: Okay. Ja. Zeg, je hebt ons ook al laten kijken naar Afterlife op Netflix. En je hebt ons dus ook op reis gestuurd naar Catania. Maar vandaag heb je nog een doetip. En iets zegt me dat dat niet Plopsaland of de plantentuin van Meissen gaat zijn, in jouw geval.
2: Nee, ik vond dat een beetje een moeilijke vraag. Omdat, ja, ik ben een nieuwsgierige mens. Ik ben journalist. Ik ben graag op veel plekken. Mm-hmm. En dan dacht ik, wat is mijn plek waar ik gelukkig ben? En dat is sinds kort... Ik moet bekennen, ik had een kinderdroom, een jongensdroom, dat was piloot worden. Het was veel jongens, misschien ook wel meisjes. En ik heb daar na 40 jaar, heb ik gedacht van, bon, het is ook maar gewoon kwestie van daarvoor te sparen, in te schrijven, lessen te volgen en dat te leren. En ik heb dat dus gedaan en ik heb sinds februari is het zeker, heb ik mijn vliegbrevet.
0: Ah, echt?
2: Met sportvliegtuig te vliegen.
0: Ah, cool.
2: En ik moet eerlijk zeggen, Stijn, dat is heel gek, maar mijn lievelingsplek op dit moment, dat is gewoon in de lucht, echt waar. Dus ja, een paar weken geleden was ik met een collega van VTM Nieuws, een van onze regisseurs die zelf ook dol is op vliegen. Mm-hmm. En we hadden middagnieuws gedaan samen. We hadden geen vergaderingen in de avond, dus we waren eigenlijk vrij. En wij zijn gewoon naar het vliegveld gereden, vliegtuig gehuurd en we zijn een uur gaan vliegen boven Noord-Frankrijk. En dat is zo prachtig. Je bent zo, ja, je hangt uiteraard letterlijk boven de wereld, maar het is ook figuurlijk. Je hangt zo'n beetje boven de gekte van de dag en de drukte. En dat is zo een fijne plek om te zijn als je dat zelf in eigen handen kan houden.
0: Ja.
2: Dus voilà, dat is mijn uittip. Als je het ooit kan doen, ga eens mee vliegen met een sportvliegtuigje. Absolute aanrader.
0: Ja, want dat wilde ik net vragen. Ja, je kan natuurlijk niet zomaar in zo'n vliegtuig stappen. Je moet wel iemand hebben die het kan besturen. Maar gaat dat in zo'n sportvliegtuigje soms mee vliegen?
2: Ja, dat kan. Ik neem wel eens mensen mee die dat heel lief vragen. En dan is dat wel een beetje spanning natuurlijk. Want dat is niet goedkoop. Ik heb daar lang voor gespaard. Ik vlieg natuurlijk niet elke dag van de week en ook niet elke week. Maar kijk, mochten er kandidaten zijn met zinvolle voorstellen, dan moeten ze maar mailen naar Heidi, zeker is dat dan.
0: Dat vind ik een prima idee, dat zij het maar oplost.
2: Voilà. Dat moet zij het maar oplossen wie er dan uiteindelijk mee maakt. Maar ja, effectief, ik mag mensen meenemen. Dus
0: zeg maar, Freek, als je daar dan boven zit, heb je dan wel tijd om te genieten? Want ik kan me voorstellen dat je ook moet bezig zijn met instrumenten en zo, en met de controletoren contact nemen.
2: Voilà, en al die dingen zijn er heel erg. Dus je moet heel goed weten waar je bent en hoe hoog je bent. Dat ik je heb de eerste keer dat je praat met de toren in Brussel. Dat is crazy, hè?
0: Ja.
2: Maar nee, je beseft dat je voelt, je voelt de fysica, je voelt de lucht. Als je boven de kust vliegt of zo, je ziet alles vanuit een perspectief. En je moet wel rondkijken om te weten waar je bent. Dus echt genieten, hoor. Okay. Echt wel. Ja.
0: Dus het is vanaf nu niet alleen meer This is your news anchor speaking, maar ook This is your captain speaking.
2: Ja, voilà. Dan de volgende keer zo moeten
0: laten. Ja, prima. Hey Freek, bedankt om deze week onze wegwijzer te zijn, hè?
2: Ik heb dat met veel plezier gedaan en ik vind jou minstens even goed als jij.
0: Dankjewel. Freek, nog een hele fijne vrijdag, hè? Dag!
2: Ja. Fijn weekend.
0: Yo.
1: De wegwijzer. Good times, great music.

Ja, die Freek heeft wat in gang gezet, hoor. Half mijn inbox zit vol met potentiële passagiers. Magda uit Menen, die zei... Als Freek nog eens een leeg stoeltje heeft, ik wil altijd vulling zijn. En Nico uit Wingeren, die zegt... Altijd kandidaat om mee te vliegen met Freek. Je moet mijn gegevens maar doorgeven. Ik zal het doen, Nico. Ik kreeg Meteor nog eens. Die is tegenwoordig heel veel in Nederland aan het spelen. Gisteren bijvoorbeeld nog. In deze avond staat hij daar ook. En we blijven nu in Nederland met deze Better of Alone van DJ Jurgen en LSDJ. Zo vlak voor het nieuws van 11 hier bij Joe.

0: plek waar sneeuw poppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
4: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
5: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
4: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Uh-huh. Welke vind jij het schoonste voor onze nieuwe badkamer?
5: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
4: Oh.
3: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u, van A tot Z. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
6: Als je denkt een cadeaubon van 100 euro om op te shoppen, dat zie ik wel zitten. Blijf dan vooral hangen, want straks spelen we hier bij Joe weer Less is More. En de Jay Giles Band met Centerfold komt er ook nog aan na het nieuws van 11. En dat krijg je van Celine Bruinongs.
7: Goedemorgen. Steeds meer verpleegkundigen werken als zelfstandigen. De rente op woonkredieten piekt en het staatsbezoek van Trump aan China zit erop. Al maar meer verpleegkundigen in onze woonzorgcentra werken als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Het aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd en dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
8: Het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
7: De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar tijd. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Immotheker Finotheker. HLN-beursexpert Pascal Pape legt uit hoe dat komt.
9: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3%. En later dit jaar zal dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan de stijging van de olieprijs.
7: En dat komt natuurlijk door het conflict in het Midden-Oosten. En het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China beloofd hebben geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
6: En het wordt ook stilaan drukker en drukker, want er straks had ik maar 1 file, nu zijn er al 4 geworden. E40 richting kust, tussen Beernum en Oostkamp moet je er op dit moment een kwartier bij rekenen. Dan gaan we naar de Antwerpse ring, eerst richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, plus 6 minuten. En dan richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 5 minuten extra. En er staat er ook nog eentje op de Brusselse buitenring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Ook daar moet je er 5 minuten bij rekenen.
10: Dit is Joe
11: met Stijn Smits.

Centerfold, dat doet mij altijd denken aan de Joepie, want de Centerfold, dat zijn die twee middelste pagina's van een boekje en daar zaten dan altijd de posters die vervolgens op de muur belanden van tienerkamers in de 80s en de 90s en dan maar hopen dat jouw favoriete artiest er de week nadien in stond. Misschien heeft deze ook wel op jouw tienermuur gehangen. Anastasia.

deze week was het alweer 45 jaar geleden dat die Bob Marley overleed. Afgelopen maandag was dat, ja, de tijd vliegt, 45 jaar alweer. Amper 36 was hij er toen. Zo jong en toch heeft hij een karrevracht aan nummers gemaakt die tot op de dag van vandaag meesterwerkjes blijven. Zoals die No Woman, No Cry. En qua megahits heeft deze ook al wel wat bewezen. Dua Lipa.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen?
4: Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is logisch ook natuurlijk.
0: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
8: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
10: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
9: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
10: Ah, Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
11: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
12: Koop lokaal, voilà.
11: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

het daar straks al over een veiling in de UK waar heel wat hebbedingetjes zijn verkocht van verschillende artiesten. Zoals onder andere het lederen jasje dat George Michael droeg in de clip van Faith. En ook voor de fans van deze Queen zat er wat tussen bij die veiling daar in de UK. Onder andere de gouden microfoon die Freddie Mercury gebruikte tijdens een optreden in het Britse muziekprogramma Top of the Pops. Die microfoon die ging naar een nieuwe eigenaar voor omgerekend zo'n 160.000 euro. Zometeen brengen we de zomer op je radio dankzij Alvaro Soler en Sofia. Maar eerst nog deze van The Radios. Oeh, dat is lang geleden. Gimme Love.

0: popmuziek voor tijdens het poetsen, stuurt Mia uit Beveren in de Joab. Het is al bijna gedaan, zet ze erbij. Ja, Mia, dan kun je in de namiddag met de voetjes omhoog gaan liggen. Alvaro Soler kreeg je. Drie files staan er ondertussen in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die staat richting kust. Op de E40 tussen Beernum en Oostkamp moet je er een kwartier bij rekenen. Dan ook nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West plus 6 minuten. En de laatste die kun je vinden op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar komen er 5 minuten bij.
1: Dit is Joe
2: met Stijn Smits.

Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Ik zei net dat Mia haar voetjes omhoog mag gaan leggen na het poetsen. Davina uit Deinze die laat weten dat zij niet met haar voeten omhoog gaat liggen. Ze gaat naar de film Michael kijken deze namiddag. Spannend, zet ze erbij. Ja, je gaat genieten hoor, Davina. Want het is echt een hele leuke film om naar te kijken. Less is more. Zometeen gaan we weer van Less is more doen. Dan is het aan jullie om een nummer te herkennen zonder de zang, enkel via de instrumenten. En hoe minder instrumenten je nodig hebt om dat te raden, hoe meer shopbudget je kunt winnen bij Beatcharge. 100 euro bijvoorbeeld, als je het meteen raadt. En dan vragen mensen wel eens, maar wat kun je daar dan mee met zo'n Beatcharge-bon? Wel, je kunt die bijvoorbeeld opsoeperen bij heel wat grote merken, zoals IKEA, Zalando, Dreamland of de Gamma of de H&M. Zie je dat wel zitten? Zo'n check van 100 euro of 50 euro als je iets meer instrumenten nodig hebt. Dan stuur je nu Less is More in de Joe-app. Dus Less is More. En misschien zet de computer jouw naam dan wel op groen en dan bel ik je op en dan mag je je kans wagen. Eerst heb ik nog Roxette en nu Max en

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet

0: Americano. Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
6: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Code Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Dus ook voor klanten.
8: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Ja, how do you do van Roxette en how do you do is ook de vraag die ik ga stellen aan iemand die meespeelt met Less is More.
1: Dit is Joe.
2: Less is More.
0: Ja, how do you do? Hoe gaat het met je, Katrien uit Staden? Katrien? Katrien?
3: Goed.
0: Ah, oké. Ik dacht al dat we even een ambulance moesten sturen, dat er iemand al een hartattack gekregen had van gewoon nog maar mee te spelen. Hey Katrien, Staden, daar woon jij, dat is West-Vlaanderen. Is daar mooi wonen in Staden?
3: Ja, redelijk.
0: Maar we moeten iets specifieren, het is niet echt Staden, hè? Het is ergens anders dat je woont. Dat was belangrijk.
3: Ik sta je heel moeilijk.
0: Dat je niet in Staden zelf woont, maar in een deelgemeente van Staden.
3: Ja, deelgemeente Oost-Nieuwkerke.
0: Oost-Nieuwkerke. En is daar nog mooier dan in Staden zelf?
3: Nee, ongeveer hetzelfde.
0: Oké. Hey Katrien. Maak je de brug vandaag of niet?
3: Nee, ik ben gepensioneerd.
0: Ah, het is elke dag brug voor jou.
3: Elke dag brug voor mij.
0: Ah, kijk eens aan. Je gaat meespelen met Less is More. De titel zegt het zelf al. Hoe minder instrumenten je nodig hebt om te raden welk nummer we zoeken, hoe meer shopbudget je krijgt. Lukt het al met een beperkt aantal instrumenten, dan krijg je van ons 100 euro bij Beecharge. Heb je iets meer instrumenten nodig, dan gaan we naar een cadeaubon van 50 euro. En heb je het dan nog niet juist, ja, dan krijg je een kus van Heidi als ze maandag terug is. Katrien, ben je er klaar voor? Hoor je mij luid en duidelijk? Want dat is ook belangrijk, want dan ga je zo meteen ook de opgave luid en duidelijk horen. Ben je klaar?
3: Ja.
0: Oké. Dit is jouw eerste kans.

0: Katrien, dat ging snel. Ja. En het is niet zo gemakkelijk, denk ik. Weet je het?
1: Nee, zeg me niet.
0: Ik ga een kleine tip geven. Het is een redelijk recent nummer. Dus je moet het niet te ver gaan zoeken. Maar je krijgt nog wat instrumenten erbij. Ben je klaar?
1: Ja.
0: Dit is je tweede kans.

0: heel veel extra instrumenten waren dat dan ook weer niet. Het waren er maar een paar. Maar heb je iets herkend?
1: Nee, niks.
0: Helemaal niks? Ga je ook geen gokje wagen? Zeg gewoon iets, een van je favoriete artiesten.
1: Nee.
0: Ik kan er geen ding
1: op plakken.
0: Je kan er niks op plakken? Oh, dat is jammer, dat is jammer. Ja, nu weet je het natuurlijk, hè? Bruno Mars en I Just Might. Oh, Katrien, dat is zo jammer. Ik had het je zo graag gegund, maar ja, soms is het heel gemakkelijk en soms is het een klein beetje moeilijker. En de ene die gaat dan thuis denken van, ah, ik had het wel gehoord. Maar je moet het maar eens zelf doen, hè, aan de telefoon, zo met al die stress erbij. Helaas, Katrien, ik kan je niet blij maken met zo'n bon van B-Charge, maar je kunt uiteraard op andere momenten nog wel eens een keertje meespelen. Ik hoop dat je nog een hele fijne vrijdag gaat hebben, Katrien.
1: Dankjewel voor jou.
0: Dag.
1: Okay,
0: dag.

Yazoo, een classic met een heel grote C. Don't go. De zangeres van Yazoo, Alison Moyet, die komt op 28 september naar de AB in Brussel. En, dat is wel leuk, dat is een tournee die focust op de hits van Yazoo. Ook al speelt ze wel wat solo-materiaal. Normaal is het andersom, focust ze op haar eigen songs en doet ze één of twee hits van Yazoo. Maar deze keer dus vooral werk van Yazoo. Helaas is dat concert van Alison Moyet helemaal uitverkocht. Ja, daarnet heeft Katrien geprobeerd om die bon van 100 euro binnen te halen. Dat is niet altijd gemakkelijk als je zo aan de lijn hangt. Dan is er ineens die stress van oei, oei, oei, ga ik het wel horen? En als je het dan niet hoort, ja, dan is het natuurlijk heel jammer. Stijn uit Berlaren die stuurde... Ah, Bruno Mars, ik had het wel herkend met het camperlied van dit jaar. Dat klopt, inderdaad, Stijn. En Mia uit Bever die zegt... Oh, ik wist het ook niet hoor, ik had het ook niet gehoord. En Christophe die zegt... Ah, ik dacht ook dat Katrien reclame ging maken voor het dorpsfeest volgende week in Oost-Nieuwkerk. Waar ze woont, waar Laura Lin optreedt. Ja, Christophe, helaas. Ze heeft niet gewonnen, anders zou ze misschien nog getrakteerd hebben daar op die dorpsfeesten. Zeg, ik heb er nog eentje voor het nieuws van 12. Eentje voor bij de boterhammen, als dat zo meteen aan jou is om die binnen te smikkelen. En als de eentje van Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry hier op de vrijdag bij Joe.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Wat denk je ervan om de 80's nog eens terug tot leven te wekken? Ik ga zo meteen een dappere poging ondernemen met de Pet Shop Boys en It's a Sin. Maar eerst nog een nieuws van 12, dat krijg je van Celine Bruindongs.
6: Goedemiddag. Verboden pesticides in de grote Kemmelbeek. Meer verplegers werken als zelfstandigen. En 1+1 acties op reizen naar Egypte en Turkije. Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxamil gemeten. Dat is een pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
7: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
6: Volgens de watergroep is er wel geen gevaar voor het drinkwater daar. Al maar meer verpleegkundigen in onze woonzorgcentra werken als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Het aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd en dat is geen goede zaak, zegt ze.
8: De reden is heel duidelijk, hè? Dat is gewoon omdat er zo'n personeelskrapte is dat ze noodgedwongen naar die oplossing grijpen. Maar op zich is het natuurlijk geen goede zaak, want het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
6: Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
9: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
6: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk weer naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat Timmy dood is. En zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgisch record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje. En dat is 700ste sneller dan haar vorige record. Deze namiddag buien lokaal stevig en onweerachtig. Fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
5: 4 files staan er op dit moment nog in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. Je krijgt eerst de langste file. Die staat richting kust op de E40 tussen Beernum en Oostkampen. Daar moet je er 1 kwartier bij rekenen. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 10 minuten extra. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West komen er 7 minuten bij. En de laatste die staat op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren Vierarmen. Daar moet je er 6 minuten bij rekenen.
10: Dit is Joe
11: met Stijn Smits.

Ah, een van mijn favoriete bands uit de 80s. The Pet Shop Boys en It's a Sin. Die hebben trouwens net een concertreeks afgerond, die Pet Shop Boys, waarbij ze alles speelden, behalve hun hits. Echt geen enkele hit dus. Dus ik heb de setlist eens bekeken voor de lol. Er staat geen enkel nummer dat ik kende tussen. Alleen albumtracks en B-kantjes en songs die ze nog nooit eerder live hebben gevraagd. En nu denk je bij jezelf, amai, die zetten hun fans ook wel in het zak op die manier. Nee, nee, het was op voorhand wel duidelijk gecommuniceerd dat ze geen hits gingen spelen. De reeks heette dan ook Obscure, omdat ze alleen maar de meest obscure nummers gingen spelen. Ja, als ik naar een concert ga, dan wil ik toch vooral gewoon de hits horen. Over hits gesproken, dit is Ava Max hier bij Joe.

Joel en My Life uit het album 52nd Street. En dat album zou ook niet misstaan in de vinylkast van onze collega's van Joe Gold, want mei is vinylmaand daar. Zo kun je elke week een stapeltje vinyls winnen op hun Instagram en Facebookpagina. Moet je maar eens checken, Joe Gold. En op het einde van de maand geven ze een hele kast weg gevuld met vinyls. En je krijgt er ook nog een platenspeler bovenop. Joe Gold, te beluisteren via DAB+, je smart speaker of de Joe app.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Honor the craving. Domino's Pizza.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie, we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

Trustful hier bij Joe. Die Pink was dit jaar genomineerd om opgenomen te worden in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat is de eregalerij van een muziekmuseum in Ohio in de USA. Ze heeft het helaas niet gehaald, maar dat is geen schande, want ook Mariah Carey en Shakira die waren genomineerd en die hebben het ook niet gehaald. Wie dan wel? Wel, onder andere Phil Collins, Sade, Billy Idol en Oasis, die worden dit jaar wel opgenomen in die Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat zal gebeuren eind november, dan is de ceremonie van die Rock'n'Roll Hall of Fame. Dirk uit Sint-Niklaas stuurt in de Joe-app topmuziek bij Joe vandaag. Ah, Dirk, ik hoop dat je deze dan ook kunt appreciëren. De Four Tops en Loco in Acapulco.

0: U2's mooiste stuurt Pascal uit Mechelen. Dankjewel, zet hij erbij. Ja, wij doen alles voor onze Joe-luisteraars, dus ook de beste muziek draaien. One in U2. Christophe uit Aarlonk, die is druk bezig. Die is een auto aan het wassen. Het is niet de zijne, denk ik, want hij heeft een eigen bedrijfje, ProCleaning in Aarlonk. Hij is op dit moment bezig met een... heeft er een foto bij gestoken. Ik kan niet goed zien wat het is, maar het ziet eruit alsof het een dure auto is. Het is een dikke bak, niks voor mij dus. En hij zet er ook nog bij, als kerst op de taart zijn we vandaag 5 jaar samen, 5 jaar getrouwd met zijn allerliefste. Oh, love is in the air op deze vrijdagmiddag. Er staan nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op dit moment op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren Vierarmen. Daar moet je er 20 minuten bij rekenen. E40 richting kust tussen Beernum en Oostkamp plus 13 minuten. En dan staat er ook nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Daar moet je er 11 minuten bij rekenen. En dan komt er ook nog net een ongeval binnen op de ring rond Antwerpen in de richting van Nederland ter hoogte van de Thijsmanstunnel. Dus ook daar moet je aanschuiven.
1: Dit is Joe
2: met Stijn Smits.

fans van deze Kylie Minogue die kunnen zich verlekkeren op een documentaire over Kylie die binnenkort te zien is op Netflix. De trailer die is ondertussen online gekomen en daarin zien we dat die documentaire een echte emotionele rollercoaster gaat worden. Met de successen, maar ook met de minder leuke kanten. Zoals haar gevecht tegen borstkanker. Alles komt aan bod. Vanaf 20 mei is die documentaire te zien bij Netflix.

Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet.

0: Prijsbijter opnieuw een hap uit te prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
1: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, Marieke wel. Kom.
2: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
5: Ah. Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

dat is een lange adem. Marco Borsato en Je hoeft niet naar huis vannacht. En die Marco Borsato, die is een record kwijt. Hij was namelijk tot nu toe de artiest die het meeste tickets verkocht voor een concertreeks in Nederland in de Gelderdoom. Dat is een gigantisch stadion. Ik heb Madonna daar ooit gezien in Arnhem. Hij heeft daar 10 keer gestaan, die Marco Borsato. En daarmee verkocht hij 320.000 tickets in 1 keer. Maar dat record is hij nu kwijt aan Suzanne en Freek. Die staan er ook 10 keer. En dan denk je, ja, maar het is toch niet kwijt, het record? Dat is evenaring. Nee. Suzanne en Freek die hebben het podium in het midden gezet. En daardoor kunnen er meer mensen in dat stadion. En zo verkopen zij geen 320.000 tickets, maar 400.000 tickets. En daarmee is Marco zijn record dus kwijt aan Suzanne en Freek. Binnen exact 3 minuten krijg je hier bij Joe Kim Wilde te horen met Cambodja. Eerst nog deze leuke van Kamran.

Hey, ik hoop dat je middag ook leuk was zonder Heidi. Hopelijk is ze snel weer beter en hoor je haar maandag weer gewoon hier bij Joe. Ik laat je zo meteen in de professionele handen van Astrid. Ze loodst je door de namiddag. En ik heb al eens stiekem in haar playlist gekeken. Dat ziet er goed uit, hoor. Als ik van jou was, dan zou ik gewoon blijven hangen hier bij Joe.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4-uurtje, hè?
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.
4: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Dit is jouw.
2: En fijne middag. Ja, wat denk je? De hits van Philips, dat rijmt bijna, maar ik wil toch graag een poging doen. Dus blijf gerust hangen om te checken of het jou kan smaken, die Watermelon Sugar High bijvoorbeeld. En zo wordt het 1 uur nieuws, dat krijg je met Céline Bruindonks. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Verboden pesticiden gevonden in de grote Camelbeek. Grote kortingen op reizen naar Egypte en Turkije. En walvistimmy is dan mogelijk toch dood. Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Camelbeek in de Westhoek. Daar werd de extreem hoge waarde oxameel gemeten. Dat is een verboden pesticide die gebruikt werd om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort lieve Stubbe van Natuurpunt.
7: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
6: Volgens de watergroep is er geen gevaar voor het drinkwater daar. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat heeft alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter Meijeren van reisorganisatie TUI.
8: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
6: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. En intussen gaat de Nederlandse vliegmaatschappij Transavia stevig besparen, omdat de kerosine te duur is. Het gaat om een besparing van in totaal €10 miljoen. Mogelijk worden daar ook banen door geschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van €5 op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor de illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie 100 kilo's vlees en 10.000 euro's cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de Excuseer, Timmy is een walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een Er zit iets in mijn keel. Wacht hoor.
2: Ça va, Celine?
6: Ja, een beetje verkouden. Dus,
2: Okay.
6: Maar ik ben er terug. Voilà. Timmy is een walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk weer naar de Noordzee gebracht. Experts vrezen al langer dat Timmy dood is. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. En ook de dagen erna nog wisselvallig. Maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
2: En kleed u dus goed, want voor je het weet heb je een verkoudheid te pakken zoals Celine.
6: Ik ga eventjes drinken.
2: Ja, spanjeer u en tot over een uurtje.
6: Ja, tot straks.
2: Nog eens kijken dan waar het aanschuiven is op de weg. Er staan 5 files alvast op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is een kwartier erbij op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Kwartier ook al tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 12 minuten erbij dan op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 12 minuten nog eens op de E429 tussen de Bergense Steenweg en de Welkomstlaan. Ah, plezant om daar te wonen lijkt mij. 12 minuten ook nog op de Brusselse binnenring tussen sinds Tevens-Woluwe en Ter Vuren vier armen. De weg is daar ook afgesloten. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Dit is Joe. Met

Watermelon Sugar High. Ja, die high die gaat er zonder twijfel toch zijn vanaf morgen. Alhoewel, ik denk dat de fans eigenlijk nu al compleet zot aan het worden zijn. Het is nog één keer slapen namelijk. En Harry Styles, the one and only, trapt zijn tournee Together Together af morgen dus in Amsterdam. Dus weet dat uw Instagram-pagina morgen alleen maar uit Harry Styles-foto's en filmpjes zal bestaan. Dat de kranten ook echt wel zullen weten waarover te schrijven. Zeker gezien dat Eurovisie Songfestival toch niet zo populair meer is. Of misschien moet ik vooral voor mezelf spreken dan. Alleszins, een zeer goede middag. Ik neem jou zeer graag mee tot 4 uur deze middag. Met een hele dosis aan hits uiteraard. Het is op zijn Hollands zelfs te doen zo meteen. Met Suzanne en Freek. En ook nu al bij jou een Kyrie. Om toch een beetje in de Onze Lieve Heer hemelvaartsfeer te blijven, dacht ik, een goede Kyrie, dat is altijd wel op zijn plek. Zeker als die van Mr. Mister komt.

overwegen deze vrijdag ook al. Even zelfs, want het is uiteindelijk 1:15. Karel Schmitz die neemt nog een paar dagjes vrij, dus ik pik het hier voor 1 dagje in. En ja, ik ga net als Karel ook op zoek voor jou naar een leuke song om in de schatkamer te zetten. Dat is voor over een klein half uurtje dat ik jou daar graag in meeneem. Ik heb al een ideetje ook voor die schatkamer. Trouwens, simpelweg ben ik het bij een jarige nachtegaal gaan zoeken. En daarmee geef ik eigenlijk heel veel prijs hoor. Een jarige nachtegaal, eentje die vandaag op tram 3 mag zitten ook. Zometeen dan een klein beetje songfestivalsfeer erbij ook. En een heel klein beetje zelfs met Umberto Tozzi, die in 87 meedeed met het Eurovisie Songfestival in Brussel. Hij won dat niet. Hij won derde. Werd derde met Gente Di Mario. Dat zegt eigenlijk heel veel over de kwaliteit van het jaar. Hè. Als je derde kan worden met Gente Di Mario. Umberto Tozzi die komt eraan met Gloria. Ik zei dan ook een heel klein beetje songfestival. Het is voor na deze hier dat we erin duiken. Whitney Houston nu nog. En I'm Your Baby Tonight. Goedemiddag.

0: 2, 1 en het is 20 over 1. Dat is een heel spannend moment voor heel wat voetbalfans. Want op dit moment, 20 over 1, wordt er een persconferentie gegeven door onze bondscoach, door Rudy Garcia. In Tubeke doet hij dat allemaal. En we gaan wat te weten komen wie hij allemaal meeneemt naar het WK. Welke rode duivel er ons land zal mag vertegenwoordigen. We volgen het op uiteraard hier bij Joe. En wie weet zijn er toch een paar kerels die ook van Gloria mogen uitroepen.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
0: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
0: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
0: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
0: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise, daar waar schoonheid liefde opwekt.
4: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
5: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
4: Sorry, kan dat wat korter?
5: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
4: Nee, korter.
5: Koop lokaal. Voilà.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: Good times.
11: Great music.
10: Great music.
11: Dit is Joe.

0: een goede Gloria erbij, ook voor bijvoorbeeld Fernandes Pardo. Hij is erbij hoor, nog nooit gespeeld in België voor het voetbal. Maar hij mag mee naar het WK van de Rode Duivels. Jochij, zou ik er ook nog aan durven toevoegen. De hele update over dat WK, die krijg je straks trouwens in het nieuws van 2 hier bij Joe. Nu dan, deze man hier die helaas profetische woorden bleek te zingen. Somebody that I used to know, zo gaat het ook nu met Gautier.
1: Now and then I think of when we were together.

0: voor velen, daar zitten we in. Dus ik dacht, iedereen toch gewoon thuis hangen in de zetel, zeker met dat weer. En rustig dus ook op de weg. Maar nee hoor, daar vergissen we ons toch allemaal behoorlijk lelijk in. Want ook op dit moment om 1:30, 4 files op onze snelweg, waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 35 minuten extra op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Een kwartier extra op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Kwartier ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier op de E429 tussen de Bergische Steenweg en de Welkomstlaan.
1: Dit is Joe
2: met Astrid Philips.
0: Behoorlijk drukjes op de weg. Ah wel ja, dan moeten we ook niet van die rustige muziek erbij halen. Toch nu niet hoor, dus hier voor jou. Phil Collins en zijn Su Su Studio.

15 mei vandaag, dat is de dag na Onze Lieve Heer Hemelvaart. Bij vele bedrijven is het dan van brugdag, maar niet bijvoorbeeld bij Geert Koertes. Die laat toch weten via de app dat het ook bij hem werkdag is. No time to waste, stuurt hij nog. En dan nog de hashtags strakke planning en deuren doen. Ik dacht even dat hij daarmee bedoelde deuren doen, als in deuren plaatsen of zo. Maar ik denk toch dat ik het op zijn West-Vlaams gewoon moet.

0: op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot. Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
8: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
9: Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel, leef beter.
11: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
11: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis.
16: Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja.
17: Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Profel.
19: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
20: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
21: Good times.
22: Great music.
21: Great music.
22: Dit is Joe.

0: Het is al even 2:15. Dat betekent ook dat ik al even van dit hier mag doen.
1: De schatkamer.
0: Voilà, bij deze is de schatkamer geopend. Ik had de sleutel meegekregen. En dan zien dat ik hem straks vooral niet vergeet terug te leggen. Ik kan dat al eens voor hebben, moet ik zeggen. Maar dus, de schatkamer werd geopend. En daarin vandaag ja, gewoon vooral even de spotlight zetten op Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogarde. Want jawel, Belgisch, Nederlands, Britse roots voor Birdie. Weet je nog, Birdie? Ze was 14 toen ze onze radio's binnenvloog met van die fragiele covers, waarbij we niet anders konden dan eigenlijk aan haar lippen hangen. Dat was in 2008 trouwens, bijna 20 jaar geleden dus, dat ze die voor het eerst zong, die covers. En in 2011 brak ze helemaal door, dan kreeg ze echt een dikke hit te pakken hoor. En dat moet je maar durven, piepjong, terwijl de rest eigenlijk nog op de schoolbanken zit, maar dus niet Birdie, piepjong zijn en een nummer dat zo hard gewaardeerd werd door de echte fans van het origineel, van Bon Iver dus, daar toch een eigen versie van uitbrengen. Maar Birdie deed het met Skinny Love, waar we meteen naar gaan luisteren. Het was ook het begin van een goede carrière voor haar, zonder nog heel erg veel van die wereldhits misschien, maar de carrière dendert toch maar verder en mag dus vandaag ook nog eens extra gevierd worden. Nu is het 30 wordt. Yes, hip hip hooray voor Birdie.
2: Dit is Joe.
1: Joe. Good time.

Ze wordt 30 vandaag. Birdie met Skinny Love geeft toe. Dat kruipt toch nog steeds helemaal onder je vel, hè? Op een heel andere manier dan. Zou het zomaar eventjes kunnen dat je dat ook al bij deze hier voelt. Van The Romantics. Dit is nog The Romantics met What I Like About You.

0: dringend nog eens seks hebben.
1: Als Fente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op Streams.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
14: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
16: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
17: Elke maand, elke maand, elke maand.
16: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
18: Go Yellow!
19: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
20: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
19: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
21: Op die vrijdagbrugdag vandaag mag er misschien toch wat extra power gestopt worden in de muziek. En ik vind dat altijd wel terug ook bij Man, I Feel Like a Woman van Shania Twain. Komt eraan dus na het nieuws van 2 met Nico Bosteels, die het ongetwijfeld over het WK zal hebben.
22: Dat goedemiddag. Goedemiddag. De WK-selectie van de Rode Duivels is bekendgemaakt. Transavia gaat stevig besparen en 2 landgenoten zijn opgepakt voor de smokkel van frituursnacks.
23: On a Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, notre capitaine Yuri Tielemans en Romelu Lukaku.
22: Ja, bondscoach Rudy Garcia heeft daarnet dus bekendgemaakt wie er meegaat naar het WK-voetbal deze zomer. In totaal 26 rode duivels, naast degene die je al hoorde, mogen ook onder meer Axel Witsel, Hans Van Aken, Zeno de Bast en Charlotte de Ketelaren mee. Doelman Mats Sels, Luis Openda, Romeo Lavia en Nathan de Kat blijven thuis. Toch wel een paar verrassingen, zegt voetbalanalist Gilles de Wilde.
24: Het is vaststaand fijn dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, kijk naar Penders, daar is ook geen Mats Sels bijvoorbeeld. En dus ook Matthias Fernandez Pardo. Dus het zijn allemaal jongens die uitkomen in die Ligue 1. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen.
22: Ja, dat is de Franse competitie. Het WK voetbal gaat dit jaar door in Mexico, Canada en de VS. En het start op 11 juni. De Nederlandse vliegmaatschappij Transavia gaat stevig besparen omdat de kerosine te duur is. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. En de Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cashgeld. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris ook met maximaal tot 13 graden. Morgen begint met opklaringen. Later opnieuw buien en 14 graden. En ook de dagen daarna nog wisselvallig. Met vanaf dinsdag wel warmer weer.
21: Ja, en volgend weekend zo 27 graden en al.
22: Ja, ik wou het nog niet vertellen.
21: Nee, sorry. Oké, ik ga zwijgen. Maar ik kijk daar gewoon iets te hard naar uit. Nee, dankjewel, Nico. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 20 minuten extra op de richting Antwerpen. Gewoon op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Maar de Antwerpse ring, ook daar is het uiteraard aanschuiven. Richting Nederland een kwartier erbij tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En ook al aanschuiven tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Daar 11 minuten extra rekenen.
25: Dit is Joe.
26: Met Astrid.

dat je niet zou denken dat deze vrijdag helemaal stil moet vallen of zo, hè. Ja, voorlopig toch nog niet, want straks rond 3:15 doen we wel even van absolute zen. Maar tot dan, geregeld gas geven met bijvoorbeeld Robbie Williams, die zotste van de Spice Girls, en deze uitnodiging, alhoewel het is meer van opdracht waar je geen nee tegen mag zeggen, met de Bee Gees en You Should Be Dancing. Yeah. Ik zeg wel stilvallen, maar bijvoorbeeld Herman Verhofstadt stuurt hier ook een berichtje dat het daar serieuze werkendag is in de pralinerie in Grembergen bij Dendermonde van hem. Want bij slecht weer wordt er blijkbaar veel meer gesnoept. Nou, nu je het zegt, ja.

Mr. Know-it-all. En als je nu denkt, I didn't know that at all, dat is nieuw voor mij, zit je juist hoor. Het is nieuw voor ons. Deze Mr. Know-it-all van Terry Swims, die je toch meezingt voor je het weet. Volgens mij is dat gewoon ja, het ingrediënt van een goede pophint. Iets nagelnieuw horen en meteen zing je dat mee. En zo ben je trouwens ook meteen ingezongen tegen 3 juli. Want dan staat die Terry Swims ook op Werchter. Dolly Parton daarentegen nog eens op een podium zien. Dat kans is zo kleiner en kleiner aan het worden. Want ze heeft begin deze maand nog maar eens een concertreeks gecanceld. Het gaat dan om haar reeks in Las Vegas. Maar gezondheidsredenen springen er dus toch maar weer tussen daar. En dan is het goed, denk ik, dat er radio is. Hè. Wij hebben gewoon maar de muziek uit onze computer te halen. En hier is ze dan, Dolly Parton. Baby,

0: nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

De man die ooit vooral in de boekjes kwam door drugs en drankverslavingen en iets te stoere taal tegenover de pers, die verscheen deze maand dan weer in de boekjes met het nieuws dat hij een tand brak terwijl hij zijn tanden poetste. Ja, tijden veranderen ook voor Robbie Williams dus. Straks dan hier bij Joe, muziek van een man die ik in mijn Greatest Hits programma echt elke weekend opnieuw zou kunnen draaien, want het wordt gewoon veel aangevraagd. Vaak ook met zo'n schoon warm verhaal eraan vast. Ewel, hier krijg je hem zometeen zomaar. Danny Vera met Rollercoaster. Na dit nog... Ja, Duran Duran die komt binnenvallen met A View to a Kill. Goedemiddag.

0: toch ook weer nu warme reacties voor de warme stem van Danny Vera Rollercoaster. Het wordt geapprecieerd, merk ik toch aan de app hoor. Voor de fans, dat zen-sfeertje, dat pakken we straks nog wel eens mee over een kwartiertje dan ongeveer. En even alle nieuwsites refreshen dan. Nee, voorlopig geen update over de al dan niet mogelijks misschien eventuele update over een reunie van de Spice Girls. Nee, we kunnen gewoon rustig verder met ons leven. Het komt er gewoon allemaal niet. En ik kan dus zeggen, zometeen de Spice Girls met Wannabe. Nadat ik met jou de files nog eens overloop, er staan er 5 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 20 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier dan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook al een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd. Nog eens een kwartier op de E34 richting Antwerpen tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever. En 10 minuten extra dan op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: Zo kreeg deze vrijdagmiddag toch weer een magisch kantje. En dan zou ik dat ook even kunnen doortrekken met Lady Gaga bijvoorbeeld. Want die bracht vorig jaar ook al een single uit. Net zoals Steve Miller Band met de titel Abracadabra. Maar dan dacht ik plus en plus, dat wordt dan misschien min. Dus ik pak er gewoon toch een andere hit bij van Lady Gaga. Keuze genoeg ook. Dus ja, toch maar uitkomen bij Bad Romance zometeen.
1: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
1: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is modeweek bij GIX.
0: Ah, maar dan gaan we naar GIX, hè?
1: Ah, mais oui, chérie. GIX merkt je op. Duik de lente in bij GIX. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op GIX.be. GIX merkt je op.
2: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit
4: is Joy.

0: Gaga en daarmee wordt het precies ook 3:15. En je hebt misschien nog niet helemaal door dat je het nodig hebt, maar wacht gewoon maar tot je het hier hoort. Dan ga je merken achteraf, maar dat is exact wat ik wou hoor. 2 keer zenmuziek oprijden van die goede rustige muziek zonder dat we uitkomen bij dolfijntjes die van zich laten horen of regen die je hoort kletteren tegen het raam. Nee, het is gewoon fijne rustige muziek die ik bij heb die je ook wel eens voorbij hoort komen op ons digitale kanaal Joe Easy. Van Rock Voisin komt die onder andere, die jou helemaal op jouw gemak laat voelen met zijn I'll Always Be There. En dan voegen we er ook nog graag Mike Oldfield aan toe met het engelengezang van Maggie Reilly er ook bij hoor, in Two Fronts. En die laatste dan, dat is niet zomaar dat ik die draai. Het is dat de helft van het duo jarig is vandaag namelijk. 73 wordt Mike Oldfield vandaag op deze 15 mei. Wie weet gaat hij het ook wel vieren trouwens met een tripje richting Frankrijk.
1: Good times.
2: Great music.
1: Great music.
2: Dit is Joe.

Wie heeft er warme dekentjes nodig als je dat zen-momentje bij Joe ook kan hebben? We kunnen weer verder, denk ik dan, voor de rest van de dag met extra pompende muziek nu van Coldplay.

0: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
4: Met een goede portie 80s power erbij, toch met ABC en Poison Arrow. En dat we nog veel meer hebben dan 80s, alleen dat weet jij, dat ontdek jij ook als je hier blijft plakken. Na het nieuws van 3, dat krijg je met Nico Bosteels. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. We kennen de 26 duivels voor het WK. De dodentol in Kiev blijft stijgen. Een hartoperatie voor de Deense koningin Margrethe. Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Penders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij. Net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Yuri Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernando Spardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles de Beelden.
6: Het is alvast aan het feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Matsels ook.
5: De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. Op 15 juni openen de Duivels dan hun WK tegen Egypte. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten daar. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op amper 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. En de Deense koningin Margrethe is geopereerd aan haar hart. Ze belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst, maar stelt het volgens het Deense Hof goed. Ze moet wel nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven om daar te herstellen. Margrethe is 86. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Eerst nog kans op buien bij 13 graden, maar het klaart geleidelijk op en het wordt droog. Morgen begint dan zonnig, later meer wolken en kans op enkele buien bij 13 graden. Zondag opklaring, maar ook pittige buien en 14 graden.
4: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 25 minuten op de E34 richting Antwerpen. Tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. De Brusselse buitenring dan 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Nog eens 20 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. De weg is daar ook afgesloten. En ook aanschuiven richting Nederland. 15 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En nog eens een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verliezen daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Dit is Joe.

eindelijk toch. ABC Poison Arrow tot 3:06. En welkom, goedemiddag ook. Welkom op vrijdag brugdag, hier en daar zeker en vast ook werkendag. En je bent niet alleen trouwens, hè. Ik mag er zelf ook werkendag van maken bij Joe. Maar ik vind dat eerlijk gezegd heel tof. Het is altijd zo'n klein beetje rustiger dan op de vloer. Dan kan je beter doorwerken. En vooral ook, dan kan ik de volumeknop gewoon wat harder zetten. Keihard meezingen ook. Tot de ene Jan Bosman dan bijvoorbeeld komt klagen of zo. Dat gebeurt al eens. Die moet er straks ook nog binnen dwarrelen, want die komt ook op Joe nog langs. Tussen 4 en 7 gaat dat zijn. Maar tot dan, meezingen. Keihard meezingen zelfs. Nu bijvoorbeeld met de Kaiser Chiefs in Ruby.

orecchio della luna. Om de een of andere reden denk ik altijd dat we daarmee in Eurovisie Songfestival sfeer zitten. Maar ik heb het nog eens gedriedubbelcheckt. Het heeft daar eigenlijk vooral niks mee te maken. Gewoon een goede hit uit 1988 van Meccano. Hey, straks dan doen we het zoals je het mag verwachten. Rond 20 over 3. Een swipe of like. Dat betekent dat ik hier 5 suggesties voor jou klaarzet straks. 5 liedjes waaruit jij mag kiezen. En bij elk lied dat jij voorgeschoteld krijgt, zeg je swipe of like. Is het like, dan draaien we jouw lied. Is het een swipe, dan gaan we gewoon verder swipen, effectief. Dan gaan we verder tot je een tof nummer hoort. Weet wel, dat is een belangrijke vind ik nog wel, weet wel dat er no way back is. En dat als je aankomt bij lied 5, omdat je al de rest dus wegswipte, je daar eigenlijk echt wel voor moet kiezen. Zo onverbiddelijk zijn we dan ook wel weer. Maar voor we zover zijn, wil je eventueel meespelen misschien? Als je dat toevallig wil, dan stuur je nu in onze app Ik wil swipen en liken om dat. En dan graag een leuke reden erbij waarom ik jou dus moet opbellen. Deze hier trouwens, die zit niet in het rijtje van swipe of likes. Nee, die heb ik gewoon nu al klaarstaan voor jou. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
5: Ah. Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
6: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
7: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
6: met een wel heel bijzondere bagage.
7: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
6: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
7: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
6: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
7: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
8: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Zegeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Good times.
6: Great music.
5: Dit is Joe.

0: hier gaan we dan. Swipe of like? Ja, ik heb heel veel leuke suggesties binnengekregen waarom ik precies jou moet bellen, maar ik heb het systeem laten kiezen. Swipen of liken, dat doen we op deze 15e mei met Vanessa uit Ronsen, omdat...
1: Vanessa aan het studeren is.
0: Ja, en jij bent eigenlijk al even afgestudeerd, maar je hebt toch de motivatie gevonden om opnieuw te beginnen studeren.
1: Ja, toch wel. Ik ben 42, mama van 4 en vorig jaar in september de beslissing genomen om toch nog 3 jaar verpleegkunde te studeren.
0: Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat, ik heb zeer veel respect. Ik heb daar af en toe ook eens over nagedacht, maar dan denk ik, man, nee, cool. Nu, mijn zus is ook verpleegkundige. Ja, ik weet het niet. Maar mijn zus is verpleegkundige en die gaat wel zeer blij zijn dat ze wat extra collega's kan krijgen. Dus go, go, go. We gaan je ook extra motiveren met muziek die jij mag kiezen. Ik heb hier 5 suggesties klaarstaan voor jou. En het is aan jou zo'n beetje te kiezen van... deze vind ik wel leuk. Of nee, we gaan nog even verder luisteren naar wat er nog allemaal voorbij komt. Nu, Vanessa, uit nieuwsgierigheid. In welke sfeer, in welk genre moet ik jouw favoriete muziek ongeveer gaan zoeken?
1: Oeh, all around. Beetje van alles. Jaren 80, 90, maar ook van nu. Koen Wouters, Meteor. Beetje van alles.
0: Oké, maar je mag geen 5 platen kiezen, want het is er ook een beetje van alles. Maar we gaan eens polsen. We gaan eens zien wat er hier allemaal tussen staat. Dit is de eerste suggestie. Oké,
2: ready? Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
1: Nee,
0: dat was wel een zeer kordaat. Dan gaan we gewoon verder checken.
2: Kandidaat 2.
0: Ben ik benieuwd hoor.
1: Nee,
0: ja, ook oké, okay, maar dus volledig jouw recht.
2: Kandidaat 3.
1: Ja, dat is
0: ik. Wist het. Ik wist het dat dat ging zijn voor jou. Maar je hebt zo hard gelijk. Zeg eens, waarom is dat...
1: Ik ben er voor een opzet te studeren.
0: Ah ja, tuurlijk dat. I lift you up. Tuurlijk, ik snap het helemaal. Maar jij bent ook zo'n een vroege veertiger, net zoals ik. Dus tuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Dat is onze jeugd toch. Hè? We moeten daar eerlijk in zijn. Ja. Dus bij deze, voluit even alles loslaten. En dan verder studeren met Toe Fabiola.

0: van 4 en opnieuw aan het studeren. Tuurlijk dat ze voor Two Fabiola koos met Lift You Up. Vanessa, haar keus dus, die kreeg je net. Maar je weet het, iedereen verdient een tweede kans. De 4 platen die daarnet weggeswiped hebben, werden... Je hebt ze niet allemaal gehoord. Ik was gewoon net te enthousiast ook over die Two Fabiola. Maar ik ga ze nog eens overlopen. Want er zijn wel degelijk 4 platen niet gekozen. En die kan jij dus een nieuwe kans geven. Een tweede kans waarvoor ik zo meteen ook de poll openzet op onze app. Ik ga het nog eens overlopen. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, zit ertussen. Eagles, One of These Nights. Bonnie Tyler ook. Holding Out for a Hero. En dan als laatste, dat is Abel met Onderweg. Ga dus zeker maar eens kijken naar de poll en kies voor een van de 4 overgebleven songs. En geef die gerust ook dus een tweede kans. En ondertussen wordt het 4:55. Ook nog eens kijken hoe het zit met het verkeer. Het is nog steeds aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op een kwartier erbij op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

No matter what, tot 4:07. Dus. En ja, ik weet het. Je hebt nog een tweede kansje te goed, want er werd er net geswiped of geliked. To Fabiola kwam eruit met de Lift You Up, maar dan waren er zo nog 4 afvallers. En dat verdienen ze eigenlijk toch niet, of toch zeker eentje. Mocht nog eens herleven, hè, herreizen zelfs. Je kon kiezen voor Depeche Mode, Just Can't Get Enough, One of These Nights van Eagles zat ertussen, net als Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. En dan was er ook nog Abel met Onderweg. En ja, het verbaast me niet helemaal. 32%, dat is het grootste aantal, ging uiteindelijk naar Bonnie Tyler, die onlangs toch in het nieuws kwam, dat ze ja, met spoed moest geopereerd worden. Haar blinde darm was naar het schijnt gescheurd. Of dat is gewoon zo. Intussen ligt ze nog steeds in het ziekenhuis, is nog erg ziek, maar ze is wel weer stabiel. Dus extra hartje onder de riem van alle luisteraars van Joe met Bonnie Tyler dus en Holding Out for a Hero.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
10: Koop lokaal. Voilà.
9: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
11: Wiener Berger.
12: Goh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
13: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Good times.
16: Great music.
15: Dit is Joe.

dag van Hathaway. Zo is het 4:10. Nog even dan blijf ik bij jou tot Jan Bosman er aankomt. Met muziek vooral nog en met ook een goed nieuwsje. Ik hoop dat ik toch nog iets ga vinden. Het is niet altijd gemakkelijk. Ook niet op deze 15e mei. Muziek nu ook al met Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy.

Yes. Goed nieuws. Daarvoor ben ik even gaan zoeken op de internet. En ja, toch ergens tussendoor goed nieuws gevonden, vond ik dan toch. De WK-finale van het voetbal op 19 juli. Die wordt namelijk zot. Toch zeker de halftime, de pauze ertussen. Want dat wordt opgesmukt met een half uur muziek. Dus die pauze is niet langer een dood moment dat je moet opvullen met de wc opzoeken of bier gaan halen. Nee, je kan gewoon een half uur lang genieten van muziek van zotte artiesten. Ook zoals BTS, zoals Shakira en ook Madonna. Die komt af. Dat zijn echt van die American football toestanden waar we nu ook bij het voetbal van kunnen genieten. Heerlijk vind ik dat. Madonna, die heb ik er ook even bij gehaald nu met Hang Up dan.

Madonna en Hang Up. Wel, dat ga ik ook doen. De microfoon even aan de haak hangen en hem doorgeven. Vooral ook aan Jan Bosman. Veel plezier daarmee. 3 uur lang na deze meteoor. Onder andere nog, dit is wat mijn mama zei.

0: Amazon. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Ja, het schuift allemaal een beetje, hè, vandaag. Normaal 1-4 was ik, maar Astrid is het dan die het gedaan heeft. En nu 4-7 neem ik over van Anne. Voilà, zo gaat dat hier op een vrijdag, een brugdag. Het is ondertussen 4 uur geworden, nieuws met Nico Bosteels.
3: Goedemiddag. Versneld onderzoek naar de dader van de pesticidenlozing. Mogelijk 10 dagen staking in het Franstalig onderwijs. En Israël blijft Libanon aanvallen. Vlaams minister van Omgeving, Jo Broens, laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing zit in de Westhoek, zodat die dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
4: Ofwel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Ofwel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
3: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water daar om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken van maandag 18 mei tot en met woensdag 27 mei. Die dag wordt er in het parlement gestemd over die plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon en komen er strengere regels als iemand ziek afwezig is. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, naar eigen zeggen als reactie op aanvallen door de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Er geldt nogthans al minstens een maand een staakt het vuren, maar het geweld is nooit echt gestopt. Sinds gisteren praten Libanon en Israël in Washington wel opnieuw over vrede. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt ook af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. En zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
2: Dankjewel, Nico. Het is bijna 3 minuten over 4 en zometeen maak je al meteen kans op een familieticket naar een pretpark met een cryptische omschrijving die je krijgt over een BV. Maar daarover zometeen meer. Eerst het verkeer, want ik heb 4 files in de richting van Antwerpen op de E19. Traag tussen Sint-Joppingschoren en Antwerpen-Noord. Een kwartier komt erbij. De Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar wordt gemeld dat de weg is afgesloten en je verliest er een kwartier. In de richting van Nederland op die Antwerpse ring file tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Daar komen 10 minuten bij. En op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren. Ook daar is de weg afgesloten. En dat zorgt voor een vertraging van 10 minuten.
5: Dit is Joe.
1: Met Jan Bosman.

Een hele goede middag. Welkom bij de avondspits hier bij Joe. En ik had het daarnet al beloofd. Een familieticket naar een pretpark. Dat kan je hier zo meteen bij mij winnen. We gaan op zoek naar een BV die je aan de hand van een cryptische omschrijving moet ontdekken. En er is mij beloofd dat die BV langs zou komen hier in de studio om even binnen te vallen, zelfs tijdens de show. Maar we weten alleen niet meteen wanneer. Maar we zullen wel zien wanneer dat gebeurt. Ik zal sowieso al die cryptische tip al meegeven. Nu, als je in de studio aan het binnenkijken bent, dan zie je mij niet alleen zitten. Ook Hans zit hier in de studio. Hans heeft die tip geschreven en eigenlijk vind ik die helemaal niet zo cryptisch. Ik vind hem heel, heel duidelijk. Maar goed, als jij kan raden wie er langskomt, dan kan dat familieticket voor een pretpark voor jou zijn. Een hele dag leuke belevenissen met z'n allen. Het enige wat je van mij krijgt is dus die tip. Wie zoeken we hier? Je mag je antwoord doorsturen natuurlijk via de Joe-app. Ik zoek een man die de perfecte balans heeft gevonden tussen gas geven en stilstaan. Hij is een echte passant die al 40 jaar overal blijft plakken. En hoewel hij zijn grootste successen deelt met zijn eigen vlees en bloed, zit hij tegenwoordig vaak solo in een warm geblazen zetel. In die stoel vertrouwt hij blindelings op zijn gehoor. Eén druk op de knop is genoeg om een leven te veranderen, zolang de juiste snaar maar wordt geraakt. Hij overleeft moeiteloos in de verzengende hitte van de woestijn, maar staat s'avonds net zo lief te schreeuwen in de nacht voor een uitverkocht sportpaleis. Kortom, een mentor met een ronkende motor die ons vraagt om de wereld heel even stil te zetten. Dat is de cryptische tussen aanhalingstekens tip. Denk jij te weten over wie het gaat, mag je nu de naam doorsturen en dus maak je kans op dat familieticket voor een pretpark.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo

Wij proberen daarvoor te zorgen voor Beautiful Noise. Neil Diamond was dat. Ik had daarnet een cryptische omschrijving van een BV gegeven. Een heel uitgebreide omschrijving die moest leiden naar een BV die nu in de studio bij ons zou moeten staan. Maar voor alle duidelijkheid, die BV in kwestie zit op dit moment in opnames, in repetities. Dus die gaat vanuit de studio even langskomen. Je kan nooit op voorhand garanderen dat die timings helemaal zullen kloppen. Dus we wachten er nog altijd op. Maar ik zal ondertussen wel al de naam misschien meegeven van de winnaar of winnares van dat familieticket voor een pretpark. Dat is altijd de moeite waard, want pretparken die kosten ondertussen stukken van mensen. Maar voor een hele dag fun te beleven is het altijd wel fijn natuurlijk. Dus ik heb de computer het werk laten doen en die heeft er een naam uitgekozen. Ook de naam van de BV in kwestie helemaal juist geschreven. Koen Wouters, die zochten we. En Cindy Schrouwen uit Zottegem, die heeft dat helemaal juist gedaan. Dus zij krijgt van ons dat familieticket voor een pretpark. Ik wacht nog altijd op Koen, die komt sowieso langs, heeft hij beloofd. Maar wanneer het zal zijn, ik hoop binnen een paar minuten. Stel voor dat we ondertussen nog eens Dua Lipa laten horen. Met Be The One, een vriendin van het huis ook ondertussen geworden. Die Dua Lipa met heel veel hits. En wij hebben er deze nog eens uitgekozen.

0: Dua Lipa en Be The One. Het is bijna 5:30. Nico Bosteels heeft het korte nieuws, maar is compleet buiten adem nu, Nico. Ah, toch niet?
1: Ah, nee, ik heb
2: fysieke conditie.
0: Ga je gang.
2: Goedemiddag. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing zit in de Westhoek, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat daar toegelaten is. Volgens de watergroep is er wel geen gevaar voor de volksgezondheid. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar bijvoorbeeld meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. En er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van ons Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verrast een paar keer. Zo is Mike Penders derde doelman, Mats Sels valt dan af. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kats. En vooraan zijn Matthias Fernandes Perdo en Diego Moreira erbij. Luis Openda en Mika Gods bijvoorbeeld vallen af. En vooral die laatste begrijpen veel fans niet door zijn sterke seizoen bij Ajax. Vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 4 graden. Morgen eerst zon, later buien en 13 graden. En zondag kans op pittige buien bij 14 graden.
0: Het verkeer, 4 files op dit moment. Antwerpse ring richting Gent. Traag tussen Antwerpen Noord en Deurne. Daar komt een kwartier bij. Richting Nederland tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Dat komt daardoor een defect voertuig. Zorgt voor een vertraging van 10 minuten. De Brusselse binnenring dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en het Tervuren Vierarmenkruispunt. Daar komen ook 10 minuten bij. En richting Antwerpen op de E19 ook nog file tussen Sint-Joppingoor en Antwerpen Noord. Ook daar verlies je op dit moment zo'n 10 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

Een café bij mij in de buurt, dat heet Bruce and Blues. Ja, echt waar. En ik weet niet of Bruce Springsteen daar regelmatig draait, maar het zou best wel kunnen. Glory Days was dat. En terwijl we wachten op de ene BV, dient de andere BV zich al aan. Want bondscoach Rudy Garcia die heeft vanmiddag zijn selectie van 26 Rode Duivels bekendgemaakt. Die mee mogen naar het WK, dat hoorde je net ook nog in ons korte nieuws. Aanvaller Fernandez Pardo is de meest opvallende nieuwkomer. Witzel en de Bas die gaan natuurlijk ook mee. En zelfs de Kat en vooral ook Gods zijn de meest opvallende afwezigen. Is iedereen nu tevreden over die selectie of zijn er volgens jou toch nog namen die ontbreken? In ieder geval, we gaan het daar zo meteen over hebben. En de mening ook vragen aan een ex-Rode Duivel, want ik ga zo meteen bellen met

0: Een ex-rode duivel dus met 20 caps. Daar bel ik zo meteen mee. En dat wordt dus Olivier de Schacht.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Als je een slecht moment hebt, dan moet je deze maar gewoon eens draaien. Ben je meteen weer mee. I'm Still Standing was dat van Elton John. Je hoorde het al in het nieuws. De knopen die zijn doorgehaakt. Onze bondscoach Rudy Garcia heeft vanmiddag zijn WK-selectie bekendgemaakt. 26 rode duivels die naar Amerika, Canada en Mexico gaan. En Olivier de Schacht die volgt het als analist. Ex-rode duivel natuurlijk op de voet. En daarmee bel ik nu. Dag Olivier.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, ik wil eerst eens weten, je wordt geselecteerd als rode duivel. Welk gevoel is dat of geeft dat? Is dat zoiets van, ja, ik had het verwacht, dat is de meest normale zaak van de wereld? Of is dat toch nog altijd schrikken als je wordt geselecteerd?
1: Ja, dat hangt af. Hè. Of je een twijfelgeval bent, is dat een fantastisch gevoel. Hè. Ja. De zekerheden, ja, die weten dat op voorhand. Ja. Maar ja, de twijfelgevallen, zoals die namen, like De Basto, Fernando, Spardo... Of zelfs Penders, ook een verrassing. Dat moet een ongelooflijk gevoel zijn. Hè.
0: Ja, ja, die komen dat ineens te weten. Hoeveel tijd op voorhand weet je dat? Of is dat echt op die persconferentie dat je dat te horen krijgt?
1: Nee. Dus denk ik wat op voorhand, de ochtend op voorhand, dat je een mailtje krijgt of zoiets. Ja, ja. Ik denk wel dat je dat een beetje op voorhand weet met een brief of een sms'je. Maar voor ons, voor de kijkers, voor het publiek, journalisten, is dat tot op de persconferentie van de bondscoach Garcia. Hè.
0: Ja, is dat helemaal nieuw. Zeg, en wat gebeurt er vanaf nu voor die spelers dan? En je hebt het allemaal meegemaakt. Hoe verloopt de tijd vanaf nu tot aan dat WK nu?
1: Ja, het belangrijkste is fit te blijven. Hè? Er zijn nog belangrijke wedstrijden in alle competities. Er worden nog 3 speeldagen afgelegd. Dus, en ook misschien nog een Champions League voor, denk ik, Trossard. Ja. Dus die zal heel laat arriveren. Er zijn nog jongens die Conference, Europa League. En het is nog spannend in alle competities. En wij zitten natuurlijk als kijker, als publiek te hopen, als supporter vooral, dat ze niet gekwetst geraken. Hè? Ja. Dat is voor ons heel belangrijk. Dat ze allemaal heel fit zijn en dat ze kunnen beginnen aan de eerste wedstrijden op het WK.
0: Maar speel je dan vanaf nu een beetje met een rem op?
1: Ja, dat is een goede vraag. Hè. Ik denk het niet. Hè. Normaal niet toch. Hè.
0: Nee?
1: Ja, oké. Okay, het is een droom van iedereen. Het is het maximale voor elke speler om naar WK en EK te gaan.
0: Ja?
1: Maar oké, er zijn nog competities waar bekers moeten gewonnen worden. Hè. Je kan moeilijk zeggen, ik moet naar het WK op halve kracht spelen. Nee, dat denk ik niet. Hè.
0: Nee,
1: hij was daar speelt de Champions League finale. Dus ik denk niet dat hij denkt van, oké, ik moet hier WK spelen. Ik ga hier mij een beetje inhouden.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Dat denk ik zeker niet.
0: Ja, de trainer zal dat anders ook wel merken natuurlijk. Ja, zeg, je hebt al die 26 namen nu gehoord en de meeste lagen voor de hand. Zijn er dingen, en vertel ze maar gewoon, waar jij je vragen bij stelt of toch wenkbrauwen fronst?
1: Oh. Maar niet echt. Oké, de supporters zal wat denken, bijvoorbeeld Gods, waarom zit die er niet bij?
0: Ja?
1: Maar we hebben gewoon Trossard, die de Champions League finale speelt, in bloedvorm. We hebben Doku, misschien wel de beste spelers op het WK. Zeker van de Belgen, maar dat wordt misschien de verrassing, de speler om naar uit te kijken op het WK in 2026 in Amerika. Dus die heeft gewoon pech dat er te veel concurrentie is op zijn positie. Dan heb je ook zelfs keeper van het jaar, vorig jaar geweest in de Premier League. Dan denk je van, oké, waarom mag die niet mee? Oké, je zit met een jong talent, Penders, een opkomend talent. Dus dat is de toekomst. En voor de rest op Penda, ook heel veel meegedaan. Heel veel meegespeeld ook, maar die speelt gewoon niet bij Juventus. Dus daarom valt de keuze op Fernandes Pardo, een speler uit Lille. Met een opmerkend profiel, een profiel dat we niet echt hebben. We hebben de ketelaar, meer iemand die de bal in de voeten wilt. Lukaku ook niet echt fit, dus hebben we gekozen voor Fernandes Pardo, iemand die heel veel diepgang brengt, sterk aan de bal, heel veel acties maakt, in bloedvorm. Dus voor de rest is er mij niet echt veel dat opvalt. Lukaku die meegaat, die is geblesseerd, al heel lang geblesseerd, is opvallend. Ik vind dat niet opvallend, ik vind met zijn leiderschap, met zijn ervaring...
0: Dat hij er toch bij moet zijn, ja, sowieso.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Topschutter, alle tijden voor de Rode Duivel, 69 doelpunten. Zelf als hij niet fit is, is hij heel belangrijk.
0: Ja.
1: En Witsel ook. Witsel is een oude bekende, die ook, waar je van denkt, oké, is hij niet te oud, maar hij is heel polyvalent en is ook iemand met zijn presence die wel ook een beetje leiderschap brengt in die kleedkamer. Hè.
0: Ja, zeg, en

0: We beklagen altijd over onze verdediging meestal. Als je nu deze selectie ziet, zit het dan goed, beter? Of zou je er toch nog dingen aan veranderen?
1: Beter zou ik niet zeggen. Hè. Daar zitten we een beetje... Als je vergelijkt met vroeger natuurlijk. Hè. Wat de Vermalen, wat de Vertongen, wat de Compagnie, wat de Daniel van Buiten. Die zijn er natuurlijk allemaal niet meer. Hè. Nee. Moet je toen met de Winter, die natuurlijk bij een topclub speelt. Bij AC Milan, die het goed doet. Een linksvoetige speler. Het zijn minder goden, hè. We moeten daar eerlijk in zijn. Hè. De Bast, die is ook geselecteerd. Die heeft een spierblessure, die zou net fit kunnen geraken. Maar voor de rest, het zijn jonge jongens. Hè. We hebben de Kuiper, we hebben Seis. Dus heel veel debutanten. Het is uitkijken. Dat is een beetje het Achillespees van de Belgen, hè, die verdediging.
0: Zoals altijd. En ik denk dat Garcia nu voor jonge krachten heeft gekozen. Toch wel. En die de kans wil geven. Als je nu vooruitkijkt, de eerste ronde moeten we sowieso toch wel overleven, denk ik dan.
1: Ja, ik respecteer uw lachske. Want ik vind het ook absoluut. Dus we mogen daar een beetje lachwekkend over doen. Uh-huh. Egypte, Iran, Nieuw-Zeeland, met alle respect, kom, dan moeten we toch eerst eindigen. Hè. Ja. En dan, als we eerst eindigen, mogen we tegen een derde van een andere poelen. Dat is ook een groot voordeel. Ja. Dus ja, als we met mij een beetje geluk, kunnen we heel ver geraken. Hè. Vergeet niet, we hebben de beste keeper van de wereld. We hebben nog altijd Kevin De Bruyne. We hebben nog altijd Lukaku, als die topfit geraakt. We hebben Doku. We hebben veel wapens in onze ploeg. Hè.
0: Ja, oké. Het is om naar uit te kijken. Ik denk dat heel veel mensen in spanning afwachten. En we duimen natuurlijk weer voor die Rode Duivels. In ieder geval, als we nog een analist nodig hebben. Maar ik denk dat jij in die periode veel werk zult hebben, Olivier. Maar dan bellen we zeker nog wel eens terug.
1: Met veel plezier.
0: Oké, vriendelijk bedankt. Dag.

0: Rosetti stuurde nog: hey Jan, wens Olivier onze innige deelneming met het verlies van zijn ploeg van gisteren tegen Union. Dat gaan we niet doen, hè, Rosette. Nee. Nee, ik ben blij. Ik ben blij voor Union, maar geen leedvermaak ten opzichte van andere ploegen. Ja, die hebben ook hun best gedaan. En anderzijds, ja, als je ziet wat die supporters, die zogezegde supporters van die andere ploeg met het Koning Boudewijnstadion hebben gedaan, dan heb ik daar ook wel serieus wat vragen bij. Maar goed, wat mij betreft geen leedvermaak. Nog deze van Technotronic voor het nieuws van 5. Pump up the jam.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where

0: Het is nog altijd een dikke hit natuurlijk op elk feestje. Deze van Technotronic en Pump Up The Jam. Zometeen is er het nieuws van 5. En Mika mag er straks aan beginnen met Grace Kelly.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.

0: foto's maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
4: Bozar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks, hè, mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Dit is jou. Ja, we hadden het voorbije uur een BV verloren, maar we hebben hem teruggevonden. Komt er zo meteen aan. De prijs die is jammer genoeg wel al uitgedeeld, dus dat mis je dan wel het volgende uur. Zometeen Mika dus, zoals beloofd, eerst het nieuws van 5 uur met Nico Bosteels.
13: Goedemiddag. Versneld onderzoek naar de pesticiden in de Westhoek. Mogelijk 10 dagen staking in het Franstalig onderwijs. En verdeelde reacties op de WK-selectie van de Rode Duivels. Vlaams minister van Omgeving, Jo Broens, laat versneld onderzoeken wie er achter die illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten, wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
14: Ofwel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft, ofwel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer erkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
13: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het parlement over die plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht, en dan valt mijn scherm hier helemaal weg. Ik weet niet wat dit precies gebeurt. Goed, voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion en er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Frelings.
15: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbommen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
13: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor die wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden. Dat meldt de hulpdiensten daar. In Kiev geldt ook een dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verraste een paar keer. Zo is Mike Penders 3e doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij. Net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Yuri Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernando Spardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles de Bilde.
16: Het is vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Matsels ook.
13: En ook Mika Gods valt af en dat vooral begrijpen veel fans niet. Want Gods is sterk bezig bij Ajax in Amsterdam. En Tim Merlier heeft de 3e rit in de ronde van Hongarije gewonnen. Zijn 2e ritzege daar al. Merlier won de massasprint voor 2 Colombianen. Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leiders in het klassement. Morgen gaan de renners wel klimmen in Hongarije. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. En zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
12: Het is ondertussen bijna 5 minuten over 5. 4 files op de Brusselse binnenring. Eentje tussen Leonard en Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd. Zorgt voor een vertraging van 10 minuten. En tussen Wezenbeek-Oppen en het Vierarmenkruispunt in Tervuren is de weg afgesloten. Ook daar komen 10 minuten bij. De Antwerpse ring dan richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook 10 minuten extra. En op de B202 tussen de ring Anderlecht en de N266. Ik hoop als je daar in de buurt rijdt dat je weet waar je aan het rijden bent. Komen er 5 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
6: Met Jan Bosman.

0: Het vorige uur had ik een cryptische omschrijving gegeven over een BV. En jullie moesten raden wie dat was. Het ging over bijvoorbeeld perfecte balans tussen gas geven en stilstaan. Dat klopt wel een beetje, denk ik. En grootste successen delen met zijn eigen vlees en bloed.
1: Ja, ik begin mijn eigen te herkennen. Gaat
0: toch wel, ja. Hij zit tegenwoordig vaak in een warm geblazen zetel.
1: Zeker.
0: Ja, hij heeft genoeg aan één knop tegenwoordig om talent te ontdekken.
1: Ja, ook. Ja, tegenwoordig. Dat is al lang, hè.
0: Dat is al een tijdje, inderdaad. Iedereen wist dat het over Koen Wouters ging.
1: Echt waar?
0: Ja, ja.
1: Die eerste tip, was die zo duidelijk?
0: Maar het waren heel veel tips dat ze
1: gingen. Oké.
0: Ja, het is waar. Dat is, ja. En dus Koen Wouters, we hadden beloofd dat je ging langskomen in de studio. Ik moet eerlijk bekennen, het liefst van allemaal mocht ik zelf deelnemen aan The Voice nu. Ik zou graag in jouw team zitten.
1: Echt?
0: Zo één persoon in jouw team, die krijgt privéles tot en met.
1: Ja, ik moet met niemand anders bezig houden dan met Bas.
0: Dat is ook ongelooflijk.
1: Ja, ja, dat, ja.
0: Ja, nee, ja,
1: het is spijtig voor degenen die het niet gehaald hebben, want ik vond persoonlijk dat er wel veel waren in mijn team die de finale waardig waren, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar voor Bas is dat van goud waarde toch dit? Als je dat privé moet gaan doen, dan betaal je blauw.
1: Ja, nee, maar dat zou ik privé sowieso niet doen. Maar ik zou, mocht ik er nu nog 3 of 4 hebben, dan zou ik gewoon 3 keer zoveel tijd erin stoppen.
0: Ja, toch.
1: En iedereen evenveel aandacht geven. Dus,
0: ja. Maar het is omdat de spelregels vanavond wel een beetje veranderen bij de Voice.
1: Vanavond hebben we helemaal niks meer te zeggen, de coaches. Vanavond ligt alles in de handen van het publiek.
0: Ja, dus ik zeg of ik vind dat jij misschien de luisteraars moet overtuigen over het feit dat ze voor Bas moeten stemmen, hè, toch?
1: Ja, kijk, allee, ja, sowieso, als hij er niet meer zou bij zijn, zou ik heel erg sneu vinden. Want
0: ja, want dan zit
1: ik daar 2 weken. Maar ook gewoon, de gast is gewoon, hij is gewoon supergoed.
0: Ja.
1: Het is redelijk straightforward, eenvoudig. Als je zijn stem graag hoort, wat ik zeker doe, dan is het altijd goed. Hij zingt altijd juist en hij zingt met een zeker gevoel. Hij heeft een soort emotionaliteit in zijn stem.
0: Ja?
1: I like it. Dus ik vind reclame maken voor Bas niet zo moeilijk. En bovendien, niet vergeten, Kerel is 17 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus die kan nog zoveel verbeteren. En dat zal hij heus nog wel doen, denk ik. Maar wat hij vanavond brengt, is heel overtuigend, vind ik.
0: Ja, oké. Okay. Mag je al vertellen wat?
1: Ja.
0: Maar ik ga dat niet doen.
1: Maar ik ga dat niet doen. Nee, ik weet niet of ze dat zo
0: erg appreciëren.
1: Maar kijk, het is alleszins een hele leuke teamsong. Daar heb ik een klein beetje een twist aan gegeven. Want hij is alleen, dus hoe kunnen er in godsnaam een teamsong
0: zijn
1: als je alleen bent? En dat is een hele grappige. Iets wat eigenlijk niet zo direct bij Bas past. Maar ik heb het hem toch laten doen. En we lachen er heel hard om en mee.
0: Ja.
1: En zijn eigen song, zeg maar, is alles wat Bas kan en heeft, denk ik, ligt daarin. Dat eigenlijk een song voor de finale kunnen zijn. Ja. Maar ik wilde het niet opsparen. Het is gewoon te goed. En ik hoop dat hij iedereen daarmee kan overtuigen.
0: Ja, maar voor alle duidelijkheid, dus 10 kandidaten nog vanavond. Ja. 3 vallen eraf. Ja. Laat dat niet Bas zijn uit team Koen Wouters. Ja, want dan zit Koen daar.
1: Ja, voor mij tot daartoe. Maar gewoon voor hem. Hij verdient het gewoon wel.
0: Ja.
1: Maar dat, ik denk dat zijn stem voor zich zal spreken.
0: Maar je hebt het allemaal meegemaakt. Welke toekomst voorzie jij zo voor Bas? Of voor iemand die uiteindelijk de Voice wint? Want het is tegenwoordig toch wel, geef toe, veel moeilijker om het te maken.
1: Ja, kijk, het komt altijd op hetzelfde neer. Je moet een liedje klaar hebben, liefst al klaar hebben, of niet te lang erop laten wachten. En als die song dan echt de killer song is, en die wordt gevolgd door nog eens een goede song, en nog, je hebt echt een aantal bevestigingen nodig dat iedereen die naam leert kennen en dat dan dat gevoel van, dit is een blijver. Dus waar komt het op neer? Hij moet, bij manier van spreken, nu al beginnen schrijven. Hij heeft daar nu geen tijd voor, want die mannen zijn echt druk qua agenda. Maar zodra het kan, moet hij songs schrijven of mensen hebben die voor hem songs schrijven.
0: Ja.
1: En ik denk dat het daarvan zal afhangen. Maar je moet wel wat je meegekregen hebt van The Voice qua aandacht, moet je wel een beetje proberen te gebruiken in je voordeel om gedraaid te worden op de radio en om online veel aandacht te krijgen. En zeg het, alles hangt af van de song.
0: Ja. Zeg, heeft Bas een goede broer?
1: Nee, een goede zus.
0: Ah ja. Nee, een goede broer. Meestal komt dat van Pas, heb ik al gehoord.
1: Ja, dat kan heel nuttig zijn. Ik kan het iedereen aanraden. Maar misschien kan die goede broer wel eens een liedje schrijven voor Bas, wie weet.
0: Ja, of misschien is het een lieve zus die nu al de liedjes gaat schrijven.
1: Of hij doet het zelf.
0: Ja.
1: Maar alleszins talent zat.
0: Ja. Koen, heel veel succes vanavond.
1: Dank
0: heel
1: u.
0: Veel plezier ook, want ik zie dat jullie daar heel veel plezier in beleven. Dus
1: zo is dat.
0: Met de uitzending van vanavond.
1: Dank je wel.
0: Bedankt voor het komen.
2: Dit is Joe. Good times. Great news.

0: Miles Smith en Stay. Een politieke partij die regenboogvlaggen weg wil halen aan bepaalde overheidsinstanties, alsof dat een van de belangrijkste problemen is waar ons land mee kampt. Een andere politieke partij die zich onthoudt bij de stemming over de algemene afschaf van conversietherapie om holebies zogezegd te genezen tot hetero. België, dat als land zakt naar de vierde plaats op de Rainbow Map, de jaarlijkse Europese ranking van de LGBTQIA+-rechten. Een 14-jarige bi-jongen die door zijn leeftijdsgenoten gedwongen wordt zich te verontschuldigen voor zijn geaardheid en daar dus ook nog eens slaag voor krijgt. Dat soort berichten in één week tijd. Dat is toch de moeite voor een ontwikkeld land als dat van ons. Morgen is Pride in Brussels. Pride in Brussel, zal ik het zomaar gewoon noemen. Dringend dat we daar dus alles nog eens onder de aandacht van brengen.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
2: Carrefour. Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Honor the craving.

0: Axel Red en Kennedy Boulevard. Morgen dus in Brussel is er de 30e editie van de Brussels Pride. Vanaf 2:00 in de namiddag vertrekt die. En zondag 17 mei is er de internationale dag tegen holibi en transfobie. En dat terwijl homorechten op dit moment toch wel redelijk zwaar onder de druk staan. Ook bij ons hier in België. En daarover bel ik dan met Thomas Jans. Dat is de woordvoerder bij Savaria. Dag Thomas.
1: Hallo.
0: Goedemiddag. Misschien moet ik eerst even beginnen bij homohaat. Heb jij enig idee waar dat vandaan komt? Is het omdat bepaalde groepen van mensen telkens worden geviseerd? Of heeft dat een andere reden?
1: Ja, er is natuurlijk niet één heel duidelijke oorzaak. En dat verandert wat door in de tijd. Maar vaak gaat het over hoe mensen eigenlijk kijken naar mannelijkheid en vrouwelijkheid. Een koppel bestaat uit een man en een vrouw. Een man moet heel dominant zijn en de leidende figuur. Mm-hmm. En dat zijn we de laatste jaren gaan doortrekken. En voor sommige mensen is dat heel moeilijk. En die verandering die zorgt ervoor dat mensen toch haat gaan tonen. En jongeren bijvoorbeeld krijgen vandaag opnieuw al die beelden te zien op sociale media van hoe dat mannen zich moeten gedragen, dat het fout is om bijvoorbeeld homo of transgender te zijn. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat haat toch wel toeneemt.
0: Ja, ik heb mij daar afgelopen week enorm boos over gemaakt, ook hier op de radio, want ik dacht dat we toch wel op de goede weg waren. Dat iedereen dacht, of dat ik vond dat iedereen toch stilaan gewoon begint te aanvaarden omwille van hoe we zijn en hoe we mogen zijn, want dat is ons volste recht. Maar blijkbaar zit ik daar dan toch wel fout in, want België zakt ook op die ranglijst, hè, van rechten voor holibies.
1: Ja. Dat klopt. En dat heeft ook vooral te maken met het feit dat we nog niet allemaal gelijke rechten hebben. Bijvoorbeeld non-binaire personen kunnen nog altijd niet zich registreren. Die moeten zich als M of V registreren op een identiteitskaart.
0: Ja?
1: Maar vooral het grote verschil is, tot voor kort zagen we de aanvaarding altijd maar toenemen. En nu plots, vorig jaar, hebben we gezien dat bij jongeren de haat aan het toenemen is. Dus dat is voor het eerst dat je eigenlijk een verandering ziet.
0: Mm-hmm.
1: En voor ons heeft dat te maken met de beelden die jongeren zien op sociale media, terwijl er op school eigenlijk amper over gesproken wordt. Die sociale media zijn op dit moment hun enige bron van informatie. En daar krijgen ze vooral negatieve dingen te zien. Dat zeggen ze zelf over LGBTQI+ personen.
0: Ja, alsof het lijkt alsof holibies hetero's zouden aanvallen of omgekeerd. Want dat zijn, we zijn allemaal mensen, denk ik dan. Ik heb nu daarnet heel veel negatieve dingen opgesomd, maar zijn er ook positieve evoluties te merken?
1: Ja, absoluut. We blijven nog altijd in de top staan van de landen die het meest gelijke rechten hebben. We kunnen hier trouwen, adopteren. Er is antidiscriminatiewetgeving. Dus er zijn ook heel veel goede dingen, gelukkig maar.
0: Ja?
1: Het is vooral een kwestie dat we nu waakzaam zijn dat de klok niet teruggedraaid wordt. De aanvaarding begint een beetje achteruit te gaan.
0: Ja?
1: Het is belangrijk dat we dat niet verder laten achteruit gaan, want dan zouden ook die rechten weer onder druk kunnen komen.
0: Ja, ik heb afgelopen week gezegd dat dat vooral ligt aan de ouders. Klopt dat? Of zijn er ook andere instanties die daar toch wel wat lessen uit kunnen trekken?
1: Wij denken vooral dat scholen er veel meer over kunnen praten. Leerkrachten zeggen ons dat ze het heel moeilijk vinden om over die onderwerpen te praten.
0: Huh?
1: En de leerlingen zeggen zelf ook dat ze er geen les over krijgen. En zoals ik al zei, dan is hun enige bron van informatie eigenlijk sociale media.
0: Ja.
1: En het is veel belangrijker dat scholen daar op een positieve manier over kunnen praten met de jongeren, om goede kennis te geven, zodat jongeren ook weten waar het over gaat.
0: Huh?
1: Dat er een veilige omgeving is waar jongeren ook zichzelf kunnen zijn. Want wat werkt het beste tegen haat? Iemand kennen die homo, die transgender of die bi is,
0: ja,
1: dat zorgt ervoor dat mensen niet haten. Dus dat maakt een groot verschil.
0: Ja, oké. Ik had het daarnet, morgen is dus die Pride in Brussel. En ja, ik heb ook altijd zo, dat is vooral veel kleur en vooral extremen die je daar te zien krijgt. Klopt dat ook? Of is dat vooral iets wat de media graag willen tonen? En waardoor mensen misschien eerder een negatief beeld hebben over een Pride?
1: Eigenlijk krijg je op een Pride net heel veel diversiteit te zien. En de media toont vandaag eigenlijk ook best wel veel van die diversiteit. En sommige mensen herkennen zich in het een, sommige in het ander. Maar vandaag is de Pride iets waar eigenlijk iedereen naartoe komt. Je ziet daar bommen, je ziet daar kinderen, hele families gaan er naartoe.
0: Ja.
1: En de mensen die voor de eerste keer naar de Pride gaan, die zeggen eigenlijk, dit is hier zo fijn. Het geeft een gevoel van samenhorigheid die we vandaag misschien in onze samenleving een beetje missen.
0: Ja.
1: En op zo'n moment, zo'n Pride die meemaken, is echt echt een heel fijn moment vaak voor mensen. Dus iedereen die daar wat vragen bij heeft of zo, zou ik oproepen om zaterdag zeker naar de Pride te gaan.
0: Ja.
1: En als ze zaterdag niet kunnen, ondertussen zijn er Prides in Brugge, Leuven, Limburg, Antwerpen. Dus er zijn meer dan mogelijkheden genoeg om eens een kijkje te gaan nemen.
0: Ja, dus vooral eer een oordeel te vellen, vooral zelf eens naar zo'n Pride gaan en het zelf eens meemaken. Ik zeg ook altijd, beste Thomas, dat iedereen heeft in familie, vriendenkring of waar dan ook ergens wel iemand die holibi is. En als je dat niet hebt, dan ligt het vooral aan jezelf. Want dan kunnen andere mensen bij jou niet zichzelf zijn, denk ik altijd.
1: Absoluut, dat is heel belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn. Absoluut.
0: Dat vind ik ook, ja. Dus als je dat niet hebt in jouw vriendenkring of familie, dan mis je iets. Zeg het maar zo op een scherm. Goed, Thomas Jans, heel erg bedankt voor de uitleg, woordvoerder van Savaria. Ik wens jullie een hele goede Pride in ieder geval.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag. En dan over naar het korte nieuws, want het is 17:55. Je hoort Nico Bosteels.
2: Goedemiddag. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Eigenlijk moest dat al sinds 1 januari kunnen, maar doordat de regering moest besparen, moesten de erelonen dalen. Dat vertraagde alles. Er zijn wel twee voorwaarden. De eerste afspraak moet sowieso fysiek zijn. En ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17 jaar. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De derde is vrij onder voorwaarden. En eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij die schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een tweede kreeg rake klappen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Kal werd 2e op 13 seconden. En de Australiër Hindley 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft wel leider. Vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 4 graden. Morgen eerst zon, later buien en 13 graden. En zondag pittige buien bij 14 graden.
0: Ik heb ook nog 2 files. Die staan op de Brusselse ring. De binnenring daar tussen Wezenbeek Oppem en het Vierarmenkruispunt in Tervuren. De weg is daar afgesloten. Je verliest er 5 minuten. En ook nog eens 5 minuten verliestijd op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

0: life.
1: Voilà, het net over holibies gehad en de boodschap van Bon Jovi is duidelijk. It's my life. Iedereen met zijn eigen leven bezig zijn, dat zou tof zijn. En je zo weinig mogelijk met het leven van anderen bemoeien. Veel reacties, ik loop er zo meteen even door.

0: stemmen vanavond bij VTM in de tweede live show van The Voice van Vlaanderen. En bij VTM 2 ligt het lot van de Amerikaanse president in handen van één man in White House Down. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Joe.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorg.

0: mode.be. Niks gaat boven Modeweek bij Gix.
1: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
0: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Gix.
1: Ah, maar dan gaan we naar Gix, hè?
0: Ah, mais oui, chérie. Gix merkt je op. Duik de lente in bij Gix. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op gix.be. Gix merkt je op.

Beatles and A Hard Day's Night. Zoals gezegd, morgen dus is er Brussels Pride. De Pride die door Brussel trekt vanaf 14 uur in de namiddag voor holibierechten. En we hadden het daar net uitgebreid over. Er zijn heel veel reacties op binnengekomen. Ik lees er echt een paar voor. Vera bijvoorbeeld, die zegt het is onbegrijpelijk dat daar nu nog altijd zoveel moet over gepraat worden. Dat is heel erg. Luc die schrijft, ik had altijd gehoopt dat onze zoon homo zou zijn. Maar helaas valt hij op de verkeerde vrouwen. Dat kan ook, beste Luc. Anoushka die schrijft, knap dat jullie dit zo uitgebreid bespreekbaar hebben gemaakt. Veerle die heeft veel homo-vrienden in haar vriendenkring en die zegt, dat is alleen maar een verrijking. Alain vindt het erg dat iedereen niet kan zijn wie ze willen zijn. Ik heb zelf een nichtje die lesbisch is en ze is de beste die ik ken. En ook in mijn vriendenkring heel veel homo's en lesbische vrienden. En dan was er nog Karin. Nou, dat is wel een beetje een jammer verhaal eigenlijk wat zij schrijft. Ik heb al 20 jaar 5 Roemeense gastkinderen en één van hen is zo anti-holibi. Het enige wat zij doet is bidden samen met haar man, waarmee ze nu 2 jaar samen is en getrouwd is. Ik krijg het niet aan haar verstand dat God deze mensen ook geschapen heeft. Dat is wat Karin schrijft. In ieder geval, er zijn nog veel andere reacties binnengekomen die ik niet kan voorlezen. Maar sommige van hen mogen een persoonlijke reactie van mij verwachten. Dus hou je mailbox op de Joe

Morgenavond is er het Eurovisie Songfestival, ook op televisie. Sandra Kim mag de punten uitdelen voor België, 40 jaar na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival met J'aime la vie. Ik draai nu een winnaar van dat Songfestival uit 1997, maar je weet maar nooit dat binnenkort, over een paar jaar, we Escila gaan draaien als winnares van het Eurovisie Songfestival, want België zit er dus morgen bij. De boekmakers die voorspellen weinig goed, maar we blijven natuurlijk duimen op een heel goed resultaat. Katrina and the Waves krijg je met Love Shine a Light. Love, shine.

0: jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Als Fente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: Ik mag samen met jou nog een uurtje doorgaan. En geloof het of niet, maar Astrid Philips komt daarna tussen 7 en 10 ook weer langs. En die heeft vandaag al een shift gedaan. Dubbele shift, wordt goed betaald. Hoe zit dat met jou, Nico? Houd maar bij het nieuws, ik hoef jouw financiën niet te kennen. Nieuws van 6 uur met Nico Bosteels.
9: Oké, goedenavond. Meer specialisten mogen videoconsultaties doen, extra arrestaties voor de schietpartij in Leuven. En Jonas Vingegaard toont zich in de Giro. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoge van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van.
10: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat we nu daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
9: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17 jaar. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De derde is vrij onder voorwaarden. En eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een tweede kreeg rake klappen. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion en merkt veel schade, zegt de schepen van sport Florence Frelix.
11: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde sietjes, rookbommen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is katastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
9: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor die wedstrijd wel volstonden. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China heeft politiek weinig opgeleverd. Onder meer over Taiwan is er wel gepraat, maar niks afgesproken, zegt Trump. China wil Taiwan weer inlijven, maar de VS wil dat niet en levert wapens aan Taiwan. China wil dat dat stopt, maar dat lijkt de VS niet van plan, vertelt onze collega Caroline van Une. En die komt blijkbaar niet, die quote, die houdt u te goed voor later. Volgens Amerikaans buitenlandminister Rubio verandert er in elk geval voorlopig niks. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden. En de Australiër Hindley werd 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft wel leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e rit zegebeet. Hij won daar de 3e etappe in de massasprint en is daar ook opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, 14 graden. En ook maandag en dinsdag vallen er nog buien. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
8: 4 minuten over 6. 3 files staan er op dit moment op de Brusselse binnenring. Eentje tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren. Daar verlies je een klein kwartier. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem komen er 5 minuten bij. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg verlies je op dit moment ook zo'n 5 minuten.
6: Dit is Joe.
12: Met Jan Bosman.

zullen we ons eens aan het dansen zetten. Dat is wat Enrique Iglesias is vraagt met Bailamos. Ik heb zelf vroeger altijd geleerd dat er een gouden regel is. En die luidt, om goed te zijn mag maximum 1/3 van je loon naar je woning gaan. Maar is dat vandaag de dag nog wel vol te houden met die prijzen om te huren of te kopen tegenwoordig? Dus hoe het op dit moment zit met die woonbalans, dat ga ik zo meteen even vragen aan Bjorn Kokuit. Dat is de vastgoedexpert van het laatste nieuws.

0: Michael Jackson en Beat It. Dus voor mensen die willen wonen, werken, huren, lenen, dat soort dingen allemaal, die moeten nu maar eens goed luisteren. Want de woonbalans van bouworganisatie Embuild, die berekent dus elk jaar hoeveel van ons inkomen een huishouden besteedt aan woonlasten. En daarover bel ik nu met Bjorn Kokuit, de vastgoedexpert van het laatste nieuws. Dag Bjorn.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jan. Goedemiddag. Ja, het minste dat je kan zeggen is dat die balans er dit jaar eigenlijk allesbehalve goed uitziet. Hè, voor zowel huurders als kopers. Want wat toont die balans ons deze keer eigenlijk?
1: Ja, het klopt. Dit is 1% van ons inkomen dat we extra moeten uitgeven aan wonen. Op zich kan je misschien zeggen dat is niet veel. Mm-hmm. Maar goed, wie een gemiddeld inkomen heeft en huurt als alleenstaande, die moet nu al 55% van zijn loon besteden aan een appartement. Amai. Bij een koppel 2 verdieners dat een huis koopt, is dat zelf 34%. Woon je in een stad, wil je daar iets kopen, ja, dan heb je het nog meer vlaggen. Want daar beloont de woonlasten op tot 40 à 45%.
0: Oh, ja, terwijl de gouden regel is maximum 1/3 van je loon, toch, hè?
1: Ja, vanaf dat je daar boven gaat, dreig je een beetje in de betalingsproblemen te komen. Mm-hmm. Ja, goed, die woonlasten, het ziet er niet naar uit dat er verbetering in komt. Want iedereen weet, de energiekosten die waren al gestegen. We hebben de oorlog in Iran gekregen. Yeah. Die zijn nog meer de hoogte ingegaan. Ja, en op het vlak van woningprijzen, ook die stijgen harder dan ons inkomen. Dus het is simpel om te beseffen van, ja, we gaan nog meer geld moeten uitreiken om een huis te kunnen kopen of om te huren.
0: Ja, dus dat zijn de belangrijkste redenen waarom die woonbalans voor huurders en kopers is gestegen. Belangrijkste vraag is eigenlijk, kan die woonbalans dan op korte termijn ook terug naar beneden gaan? Want anders blijven die vastgoedprijzen maar stijgen, denk ik.
1: Ja, op korte termijn zie ik daar weinig beterschap in. We proberen natuurlijk zaken op poten te stellen. De bouwsector die stelt van, ja kijk, het is eigenlijk heel simpel. We moeten de btw op nieuwbouw verlagen van 21% naar 6%. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk mooi in de theorie, maar de praktijk, ja, de regering die miljarden zoekt, die gaat er niet aan tegemoetkomen. Iets anders wat ze kunnen doen is sneller vergunnen. Waarom? Omdat er dan meer kan gebouwd worden. Het aanbod kan dan vergroten. Dat kan de prijsdruk wat verlagen. Ja. Maar ook dat is niets wat je van vandaag op morgen zomaar kan oplossen.
0: Ja, en als ik dan zie die stijging, die kernfactoren die daarvoor zorgen, dan zie ik ook de kostprijs van materialen zit daar vooral ook tussen. Hè? Dus die materialen die schieten ook de hoogte in telkens.
1: Ja, dat is ook weer een beetje te danken aan de oorlog in Iran. Ja. Nu, de bouwsector die zegt, wij kunnen goedkoper bouwen, zelf tot 8%. Hoe gaan ze dat doen? Op een manier waarop dat we modulair gaan bouwen. Ja, zeg maar het woord prefab bouwen, dat is een woord dat ze niet graag gebruiken in de bouwsector. Ja. Maar het is meer, ja, gestandardiseerd bouwen, waardoor je dan een basiswoning zou kunnen kopen en dan gaan aanpassen aan jouw wensen als je dan meer betaalt. Je kan het misschien een beetje vergelijken met een wagen, hè? De opties die je dan koopt, die maken die prijs van de wagen ook een stuk duurder.
0: Ja, maar Bjorn, wij zijn Vlamingen, hè? We hebben een baksteen in de maag, dus we willen gewoon bouwen zoals we het zelf willen eigenlijk. Of de meeste dan toch, denk ik.
1: Ja, ik ook. Maar goed, je moet een beetje zaaien naar de zak. En dat is misschien wel in de toekomst nodig om bouwen nog betaalbaar te houden voor veel mensen. Ja.
0: Ik zag op het laatste nieuws ook dat er ook wel sterke regionale verschillen zijn. Waar moeten we vooral gaan kopen en huren als we ons niet blauw willen betalen?
1: Ja, huren, dat is op provinciaal niveau dat berekend is. Ja, dan ben je beter in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, waar de huurlast, de woonlasten van rond de 50%, 55% schommelt. Maar in Vlaams-Brabant loopt die op tot 65%. Mm-hmm. Wil je de betaalbare streken om te kopen gaan opzoeken, dan moet je ook gaan kijken naar het zuiden van West-Vlaanderen, het zuiden van Oost-Vlaanderen. Maar dat zijn dan weer toegevingen die je moet doen op bereikbaarheid. Want ja, daar zit je niet zomaar dicht bij een stad als Antwerpen. Antwerpen of Gent.
0: Ja, en als je dan in Brussel of Antwerpen werkt, dan zijn er weer die kosten voor benzine, hè, die het weer in de hoogte gaan drijven.
1: Dat is natuurlijk een ander punt, maar als we het totale kaartje, het prijskaartje gaan bekijken van wat we allemaal nodig hebben, het wordt er al niet goedkoper natuurlijk.
0: Nee, dat is waar. Maar vooral blijven lezen wat jij schrijft in het laatste nieuws en dan gaan mensen daar de nodige tips uithalen. Bedankt voor de toelichting in ieder geval, Bjorn.
1: Ja, graag gedaan, Jan.
0: Fijne avond. Dag, Sander.
1: Dag. Great music. Dit is Joe.

0: Mojo en Lady Hear Me Tonight al even vooruitgekeken. En over zowat 2 minuten komt John Farnham eraan met You're the Voice.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Honor the craving. Domino's Pizza.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Code Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
9: Wat? 3?
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Alles wat je weet over A-mode. Start.
11: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
10: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
11: A-mode. Familie van mooie merken.

Het is een liedje voor Koen Wouters die straks, daar straks hier bij ons in de studio heeft gestaan. You're the Voice van John Farnham. Hopelijk gaat zijn kandidaat dus door vanavond. Daar beslis jij over, want enkel het publiek stemt vanavond. En mocht hij afvallen, dan zit Koen zonder kandidaat. Dus help hem.

0: Pink tot 1 minuut over 6:30. Kort nieuws krijg je nu van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Wielerbelofte Jilke Michielsen is overleden. Ze was nog maar 19 jaar en leed aan botkanker. Michielsen werd de voorbije jaren Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen in het tijdrijden en in het Omnium op de piste. 3 jaar geleden kreeg ze slecht nieuws en stopte ze met koersen. En begin deze maand zette ze de chemotherapie stop. En nu is Michielsen dus overleden. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. En noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Er zijn wel voorwaarden, zo moet de eerste afspraak sowieso fysiek zijn. Mogen ze maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen en is het de patiënt die beslist. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e, de Australiër Hindley 3e. En de roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft wel leider daar. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. En zondag pittige buien bij 14 graden.
0: Ondertussen heb ik nog 1 file over, die staat op de Brusselse Buitenring. Je schuift eraan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Een kleine 10 minuten verlies je daar.
2: Dit is Joe.
3: Met Jan Bosman.

Ik heb straks nog een muziekpoll voor jou. Jij mag beslissen tussen twee platen welke ik volledig moet draaien. En vandaag gaat die over het Songfestival. Maar zometeen daarover meer uitleg na onder andere deze Faithless.

0: Mocht je eventueel aan insomnia lijden, dan kan Joe altijd een uitkomst bieden. Want dag en nacht bieden we jou de beste hits aan. Met zometeen I'm Alive, Céline Dion komt eraan.
1: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Niks gaat boven Modeweek bij Giks.
4: Schatke, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan samen naar Parijs. We kunnen zelfs gaan shoppen.
3: Shoppen in Parijs? Maar zoet, het is Modeweek bij Giks.
4: Ah, maar dan gaan we naar Giks, hè?
3: Ah, mais oui, chérie. Giks merkt je op. Duik de lente in bij Giks. Geniet van 15% korting op de hele collectie voor dames, heren en kids. Tot 16 mei in de winkels en tot 17 mei online op giks.be. Giks merkt je op.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Net zo voor het weekend heb ik nog een heel zwaar dilemma voor jou. Een muzikaal zwaar dilemma. Want je weet het, morgenavond is er het Eurovisie Songfestival waar absoluut niemand gaat naar kijken. Maar maandag weer iedereen gaat over kunnen meepraten waarschijnlijk. Dus ik dacht van, ik ga nog eens twee nummers tegenover elkaar zetten die met het Songfestival te maken hebben. En dus, je weet het, België zit in die finale. Mag dus ook punten uitgeven, zoals alle jaren trouwens. Maar dit jaar worden die uitgedeeld door Sandra Kim. Zij mag de punten voor België uitdelen, omdat het precies 40 jaar geleden is dat België het Songfestival heeft gewonnen. Voor de eerste en enige keer tot nu toe. En dus dacht ik van, ik ga J'aime la vie er nog eens insteken. Ze zong het in Bergen in Noorwegen op het Eurovisie Songfestival na de eerste plaats in dat Eurovisie Songfestival. Dus je kan daaruit kiezen. Of denk je nu van, oh ja, maar dat is wel tof, maar ik wil eigenlijk graag nog eens dat nummer horen dat wij nu dit jaar naar het Eurovisie Songfestival sturen, want ik heb dat misschien nog niet gehoord of te weinig gehoord. En ja, hoe meer ik het hoor, hoe beter het misschien wel wordt. Dus je kan dus ook kiezen voor deze Essila.

Morgen dus op het Songfestival is Sila met Dancing on the Ice voor België. Dus je mag kiezen. De poll staat nu open en je mag daar aanduiden wat jij graag nog eens volledig wil horen. Wordt het dus J'aime la vie van Sandra Kim? Of denk je van nee, geef mij dat nieuwe ding maar. Die nieuwe single Dancing on the Ice van Sila. Dat zijn de twee waar je tussen kan kiezen. Graag zoveel mogelijk stemmen, zodat het zo democratisch mogelijk is. Dus open de Joe-app, duid nu aan wat je wil horen en straks krijg je het.

0: Bruno Mars en I Just Might. Als we de boekmakers mogen geloven voor morgenavond op dat Eurovisie Songfestival, dan staan we er niet zo goed voor. Want ik zie hier bijvoorbeeld op een of andere website dat we 24ste staan van de 25 deelnemers. Dus dat is niet echt om over naar huis te schrijven. In ieder geval, we gaan vooral duimen en we zijn blij gewoon dat we erbij zijn. Dus dat was al een eerste doelstelling. Niemand had het verwacht, maar uiteindelijk is het toch gelukt voor Isila om Dancing on the Ice morgen voor een tweede keer te zingen op dat Eurovisie Songfestival. Dus daar gaan we voor duimen. Maar wat is er gebeurd in onze poll van vanavond? Want je mocht ook stemmen, twee songfestivalnummers. Ofwel had je Sandra Kim met J'aime la vie, de winnares 40 jaar geleden precies van het Eurovisie Songfestival. En daardoor, of daarom precies, gaat ze ook de punten voor België uitdelen dit jaar. Of wilde je toch graag nog eens dat, ja, die single van Isila, Dancing on the Ice, horen als voorbereiding voor morgenavond op dat festival. Omdat je misschien die voor de allereerste keer hoort. Dat zou best eens kunnen, want wordt maar weinig gedraaid. Maar het is een groei. Voor de duidelijkheid. Dus als je hem hoort, begin zou je misschien denken van een paar keer en het komt goed. Dus, wat wordt het? In ieder geval, de winnaar, en ik ga de poll nu stoppen, heeft 58% van de stemmen gekregen. Verliezer 42. En jullie hebben gekozen voor Isila. Dus een mooie voorbereiding op morgenavond. Geniet ervan en geniet deze avond natuurlijk ook nog van Astrid zometeen.
1: Good times, great music. Dit is Joe.

0: serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Auto 5.
3: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5.
4: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf €6. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
5: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Ah, verrassing, ja. Vindt maar eens iemand om op vrijdagavond Jan Bosman zijn show te vervangen. Shift 2 dus hier, met plezier. En opnieuw met hits die we kunnen fixen voor jou. Wacht maar af. Het is 7:00, Nico Bosteels heeft het nieuws. Goedenavond.
9: Goedenavond. Droevig nieuws uit de wielerwereld. Meer specialisten mogen videoconsultaties doen. En Jonas Vingegaard toont zich in de Giro. Wielerbelofte Jilke Michielsen is overleden. Ze was nog maar 19 en leed aan botkanker. Michielsen werd de voorbije jaren Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen in het tijdrijden en in het Omnium op de piste. 10 jaar geleden kreeg ze slecht nieuws en stopte ze met koersen. En begin deze maand zette Michielsen de chemotherapie stop, omdat haar lichaam het niet meer aankon. En nu is ze dus overleden. Haar dood werd bekendgemaakt op haar Instagram-account met de woorden niet zagen, gewoon genieten. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft de minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoogen van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er wel weinig van.
10: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat we nu daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
9: De eerste afspraak moet sowieso wel fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat hij wil. Het Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e, de Australier Hindley 3e. En de roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft wel leider. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en het koelt af tot minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later buien bij 13 graden. En zondag pittige buien en 14 graden.
8: En nog één file dan op onze snelweg waar je 10 minuten verliest. Dat is op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
11: Dit is Joe
12: met Astrid.

Earth, Wind & Fire met Let's Groove. En dat is meteen de hele samenvatting eigenlijk van de komende 3 uur. Dat we gaan grooven hier bij Joe en dansen en shaken op de allerbeste muziek die we maar kunnen vinden. En ik heb wat gevonden hoor, op deze vrijdagavond. Dat is het ook voor iets. Dus zometeen opnieuw de discotheek in met Milk Inc. met Sunrise. Nou, hier ook al een schoontje. Recht vanuit de 90s is dit Ace of Base en Beautiful Life.

jouw vrijdagavond bij deze officieel van start gegaan. Ook hier bij Joe. We pakken jou erin mee met een zot feestje met Milk Inc. en Sunrise. Die dit jaar een nog zotter feestje mogen bouwen ook. Want ze bestaan zomaar eventjes 30 jaar. En dat we mogen vieren 24 oktober op de AFAS, in de AFAS-dome in Antwerpen. Het gaat een ware uitputtingsslag worden hier bij Joe. Dat kan ik u wel zeggen. Want zometeen is het weer naar een ander feestje met Armin van Buren. En die This Is What It Feels Like. Na hier dan een goede sing-along nog van Lionel Richie. Met meteen het leukste aan het begin, dat vind ik toch als je die drumsolo er nog eens bij haalt. Lionel Richie in Dancing on the Ceiling. Die dus, hè, die drumsolo hier. In deze heerlijke sing-along dus van Lionel Richie.

0: kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Voor ons, Profil-experts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
4: Profil.
5: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
7: joehoe,
6: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor? So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go.
9: VTM, kleurt je dag.
10: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
13: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
14: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
13: Sorry, kan dat wat korter?
14: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
13: Nee, korter.
14: Koop lokaal. Voilà.
15: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

Ik heb er daarnet inderdaad al een shiftje op zitten tussen 1 en 4. Maar zo nu, tussen 7 en 10, is het vaker met wat beat erbij. Ik kan dat wel even, moet ik zeggen. Heel tof om hier te zitten samen met jou. En het gaat jou nog wat opleveren vandaag. Want hoeveel noten heb jij op je zang? Daar gaan we straks opnieuw mee van slag. Hoeveel noten heb jij op je zang? Eigenlijk maar eentje. Want ik laat jou straks één noot horen van een typische Joe-hit. En dan is het namelijk aan jou om te achterhalen uit welke hit die ene noot komt. En ja, je wil echt wel meespelen, want het kan je namelijk 8 filmtickets opleveren. 8, dat is zeer veel, dat is de moeite. En het is voor straks, voor iets voorbij 7:30, dat je ervoor kan gaan. Nou, onder andere Matthew Wilder nog hier, die zijn gekke droom nog eens met jou wil delen. Gekke droom, want hij heeft het over een roeibootje waarop hij zit richting China om jou te vinden. Aha, zo gaat het eraan toe dus in deze Break My Stride.

fantastische plaat. Delight and Groove is in the Heart. Extra veel groove zelfs, want geen files op dit moment. Dus we kunnen zo net ietsje vlotter doorbollen op de muziekplek. Extra zelfs gevonden voor deze Billy Joel bijvoorbeeld.

0: Het is 7:55 met deze Billy Joel en Uptown Girl. En volgens de geplogendheden moet ik om 7:55 plaatsmaken voor jou vooral. En ook voor die ene noot, want ik heb er eentje klaarstaan. Hè. Eén noot. En dan is het aan jou dus om te achterhalen uit welke lied die ene noot komt. En voor de duidelijkheid, het is de eerste noot die je krijgt uit een nummer dat ik hier ook nog voor 10:00 voorbij laat komen. 10:00 vanavond, om maar te zeggen, het is echt wel zo muziek uit een echte Joe-hit. En ik ga het een klein beetje spannender maken en misschien ook gewoon volledig stil. Want hier gaan we. Dit is die ene noot hier. Dat was een lange noot. Ik ga ze nog één keer geven. Wat denk je?
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.
0: Dat was dan het antwoord van Bloodhound Gang, maar dat was geen correct antwoord. Dat kan ik jou al geven. Uit welke ene grote Joe-hit komt die ene noot die je net kreeg? Laat maar weten, laat maar komen. Via de app in mijn weet krijg jij van mij in ruil wel 8 filmtickets.

0: verbijstering alom bij Stijn van Waas. Bloodhound Gang op Joe. Oh jawel hoor, oh jawel. Af en toe doen we dat eens graag hoor. De Bad Touch kreeg je net. 20 voor 10. En ik moet zeggen, u bent redelijk fantastisch toch wel hoor. Want er kwam wel eens een Het werd zomer van Rob de Nijs binnen. Of een Gloria Gaynor met I Will Survive. Maar voor de rest echt waar niks aan goede antwoorden toen ik vroeg uit welk lied hier, uit welke grote Joe-hit komt deze noot. Is dit zelfs de eerste noot? En dan ging het, aha, over deze hier. Tuurlijk dat het uit Yes Sir, I Can Boogie van Baccarat was. En Lisbeth Golaert, ik wens jou een fantastisch weekend. Want je mag dat weekend inzetten met 8 filmtickets. We sturen ze op voor jou. En vooral de rest, vooral ook muziek nog van Baccarat voor 10 uur vanavond. En zo meteen al Toto met Africa.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Ritchie, citroen met framboos.
11: Ritchie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissen.
13: Good times,
14: great music.
13: Joe.

Zometeen trouwens voor 8 uur haal ik er nog eentje bij voor alle noeste werkers op deze brugdag. Jawel. Maar het is voorna nog eentje waarvan ik dacht, wel, soms is het misschien een beetje zoeken naar de gepaste muziek nog. Maar soms is het allemaal zo voor de hand liggend. Cher net namelijk met de Shoop Shoop song It's In Her Kiss. Dus dit hier. Naadloze opvolgingen, geef toe. Kiss is dit dus met I Was Made For Loving You.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Hallo, dat weer doorgaan tot 10 uur vanavond. En dat ik zeker al kan rekenen op de vrienden van Queen om mij te vergezellen. Want niet te stoppen hoor, die... Het is bijna 8 uur nieuws, dat hoor je met Nico Bosteels. Goedenavond.
5: Goedenavond. Veel Vlamingen zijn tegen onze deelname aan het Eurovisie Songfestival. De Franse hulpdiensten zoeken naar een giftige cobra. En spanningen bij voetbalclub Anderlecht. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden dat wel goed dat we erbij zijn. Maar dat blijkt uit de nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Collega Hannelore Simons.
6: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
5: Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In een dorpje in het zuiden van Frankrijk zoeken politie en brandweer naar een giftige cobra. Ze zetten onder meer een drone in, maar voorlopig zonder resultaat. Ouders krijgen daar de raad om hun kinderen en hun huisdieren binnen te houden. En openbare plaatsen zijn afgesloten. Het is niet duidelijk hoe die cobra daar beland is. En het blijft rommelen bij voetbalclub Anderlecht. Aanvaller Adriano Bertaccini moet het gaan uitleggen, omdat hij na de verloren bekerfinale van gisteren kritiek had op de aanpak van de trainer. Hij riskeert een boete of een schorsing. Daarnaast zijn de supporters het beu dat Anderlecht geen prijzen pakt. Zij hingen vorige nacht een spandoek aan het trainingscentrum in Neerpede. Met daarop, dit was jullie laatste kans tot zondag. Dan speelt Anderlecht in play-off 1 thuis tegen KV Mechelen en dat is belangrijk in de strijd om Europees voetbal. En Anderlecht moet het de rest van de play-offs ook zonder een aanvaller Mihailo Cvetkovic doen. Hij is 3 wedstrijden geschorst voor zijn rode kaart tegen AA Gent. Dat helpt ook niet. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op. Minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. En zondag pittige buien en 14 graden.
7: Dit is Joe.
8: Met Astrid Philips.

En ideaal ook, zou ik denken, voor zo'n fijne vrijdagavond. Die wel wat extra schwung kan gebruiken. Ook al moet ik zeggen, het is dan wel grijs. Maar zo echt regenen, zoals gisteren, dat je denkt, maar die douche had ik niet nodig. Dat deed het nu toch ook weer niet. En maar goed ook. By the way, ik heb vandaag voor de comfy outfit gekozen. Hoodie, met andere woorden, of ook wel trui met kap. En verder eigenlijk altijd hetzelfde hoor. Sneakers en jeans, daar woon ik nu eenmaal praktisch in. Maar comfy kleren dus, waarin ik kan dansen. En jij ongetwijfeld ook hoor, op zowel Kylie als op Sydney. En die krijg je allebei in een setje. En starten dus, dat hoor je wel, met Sydney Youngblood nu. En If Only I Could.

is eigenlijk een klein beetje voorbarig, want de zon zou pas ondergaan om 21:55. Kylie Minogue, on a night like this, of dus on an evening like this, volgt normaal gezien ook wel de verkiezing van de meest happy dansplaat aller tijden. Maar nu maakt hij toch wel niet haar brugdag zeker vandaag. Dus heb ik ingefluisterd gekregen om gewoon nog eens te gaan voor die eerste noot. Dus is jouw muziekkennis toevallig waanzinnig goed? Dan kan je die zeker wel achterhalen. Een eerste noot uit een andere grote Joe-hit dan daarnet, dan vorig uur. Nee, het wordt dit helemaal anders. Maar opnieuw maak je wel kans voor 8 filmtickets. Daar gaan we straks voor, na 21:30 sowieso. 15 mei vandaag, 13 graden. Dat is eigenlijk helemaal niet zoals het hoort. Dus gaan we gewoon Glenn Frey zijn idee opvolgen en de warmte de hoogte induwen met The Heat Is On.

0: denk dat je wel aan je trekken komt hier bij Joe nu met Tina Turner. En haar disco Inferno, Just Can't Stop. Wel, wij stoppen er ook niet mee, want zo meteen krijg je Baccara, die daarnet nog voor 8 filmtickets zorgde voor Lisbeth Goolaerts. Die wist dat dit lied, die... Yes sir, I Can Boogie, moest ik even over nadenken, dat begon met deze eerste noot hier. Voilà, en die krijg je zo meteen nog eens opnieuw.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Dit is Joe.
3: Joe.
2: Good times.
3: Great music.

Sharap, dat doet Fergie zelf ook alweer even. En net geen 10 jaar geleden dat ze stopte bij de Black Eyed Peas. En ook die solo-carrière van haar heeft ze toch ook even on hold gezet. Het is bijna 8:30. Goeie avond. Ik hoop dat jij vooral wel een goede avond, een goede vrijdagavond zelfs hebt gehad. In het geval van Christophe van den Bos zit dat denk ik wel goed hoor. Want die laat weten via de app dat hij net thuis is van het Beukenhof in Boom. Ribbekjes gaan eten met mijn schoonbroer. En nu radioke op ze. Altijd een goed plan, toch? En dan ABBA en de Backstreet Boys door je boksen geknald krijgen. Alsjeblieft, graag gedaan. Ja.

Day keeps the doctor away of zoiets. Abba met Super Trooper tot bijna 8:40 alweer. En zeer goede avond. En gaan we dan nog eens voor die eerste noot. Ik heb er nog eentje bij mij, namelijk een eerste muzieknoot, weliswaar. Uit een echte Joe-hit. En ja, daarmee moet je het dan doen uiteindelijk. Probeer dan maar te achterhalen uit welke Joe-hit die precies komt. Voor wie niet vies is van een klein challengeke, hier gaan we alweer. Dit is jouw eerste noot dus. Wat bijsde. Zou het lukken? Laat het maar weten uit welke Joe-hit die eerste noot van net zou kunnen komen. Laat het maar weten via de Joe-app. En heb je het goed, zou je wel eens met 8 cinema-tickets het weekend in kunnen.

0: En nog eens een keer dan deze hier dus, hè. Ja, dat was die ene noot, die eerste noot uit één bepaalde Joe-hit die jij moest achterhalen. Uit welke Joe-hit dan juist precies? Zeer wat op binnen, zeer veel zelfs op binnengekomen. Bijvoorbeeld Gimme Gimme Gimme, dat was het niet, hè. Sabrina Carpenter met Manchild, dat ken ik eigenlijk niet eens, maar dat was het dus ook niet. Bad Moon Rising of Lambada met Van Kaoma of volgens ene Jan Bosman zou het bijvoorbeeld ook Alexandrie Alexandra van Claude François kunnen zijn. Stel u voor, zeg, dat mijn collega Jan Bosman het fout had. Maar nee, het is juist hoor. Maar aan hem ga ik het niet geven, hè, die 8 filmtickets. Wel aan Sigrid Scholt. Dus hey, heel veel plezier mee. Hè. En die Claude François die komt er straks nog aan voor 9 uur. Nou, onder andere nog Cool and the Gang.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Good times, great music.

free to do what you want to do. Dat is het gevoel dat toch helemaal klopt bij een vrijdagavond. Hè. Dat is wat je moet aanvoelen. Gewoon complete vrijheid en gewoon jouw goesting doen. Maar het is van korte duur, want hier wordt je nog eens even stevig opgejaagd door Madonna, door Justin Timberlake in die tik-tak, tik-tak, 4 minutes.

10 uur vanavond had je hem nog te goed. En dat kan dus net zo goed voor 9 uur vanavond zijn. Al de geluksbrenger van Sigrid Scholtus, die dankzij de eerste noot van Alexandra het weekend inzet met 8 cinematickets. Dit is dus voor jou nog Claude François.

0: pak je nog een uurtje mee dan hier bij Joe op jouw vrijdagavond die ook helemaal in die sfeer hangt met zometeen de OG onder de LGBTQ queens. Denk daar maar eens over na. Het is voor na 9 uur, het nieuws van 9 uur vooral met Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Goedenavond. Veel Vlamingen zijn tegen onze deelname aan het Eurovisie Songfestival. De straat van Hormuz gaat wat verder open en Trump waarschuwt Taiwan. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel dat goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit de nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Collega Hannelore Simons.
2: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
1: En bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. Iran laat meer schepen door de straat van Hormuz varen. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De voorbije 24 uur kregen zeker 30 schepen groen licht. De zeestraat was sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten afgesloten. Voor de blokkade passeerde daar zeker 1/5 van de wereldwijde handel in olie en gas. Amerikaans president Trump waarschuwt Taiwan om de onafhankelijkheid niet uit te roepen. Ook al geeft de VS haar steun. Dat zei Trump in een interview met Fox News. China wil Taiwan weer inlijven en vraagt dat de VS stopt met wapens te leveren. Maar Trump overweegt net om een nieuwe levering te doen voor 12 miljard euro. Hij zegt wel dat hij geen zin heeft om mee oorlog te voeren tegen China. En in play-off 2 van ons voetbal spelen Heverlee-Leuven en Antwerpen op dit moment tegen elkaar een kwartier ver in de eerste helft. En het is daar nog 0-0. Vanavond en vannacht opklaringen, minima rond 3 graden. Morgen begint zondag, later buien bij 13 graden. En zondag vallen er pittige buien bij 14 graden.
0: Oh, en ik start dat verkeersbedje neer, maar er zijn helemaal geen files.
3: Dit is Joe.
4: Met Astrid Philips.

Diana Ross dus. En het was dan eigenlijk vooral dankzij haar I'm Coming Out dat ze werd gebombardeerd tot LGBTQIA+-icoon. Ongetwijfeld dat die I'm Coming Out morgen ook nog eens passeert op de Brussels Pride, die dit jaar trouwens zijn 30ste verjaardag viert. Dus dat wordt daar een zot feestje. Hey, maar net zo goed hier hoor. Want, ha, deze krijg je nu al op je bord. Zometeen Spiller, maar nu dus

Weet ook wat het een extra pittige vrijdagavond maakt, waar vooral niet op stilgestaan kan worden met dank en groovechatters en grooven. Maar ja, ook hustlen of line dance misschien, voor wie dat eventueel zou kunnen, kan maar eens proberen. Hè. Op de Spinners, hun Working My Way Back to You. En daarmee zitten we in de jaren 70. Dat is muziek trouwens die net zo goed op Joe Gold zou kunnen. Hè. Maar vanavond is het voor ons hoor, voor Joe.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me? En dat was maar een vraag. En ik kreeg meteen antwoord ook van Yves Gijs. En Peter is er ook bij. Want ze laten weten via de app dat ze meefeesten in de auto. Dankzij de goede muziek hier bij Joe. Tijdens, en nu komt het, hun rondreis in Hawaii. Hoe fantastisch klinkt dat wel niet, zeg. 12 uur tijdverschil. Dus jouw avondshow is eigenlijk onze ochtendshow. Groeten van Yves en Peter. Heerlijk vind ik dat. Ik voel het hier meteen ook een pak zonniger worden. Dus stuur maar door, zo van die berichtjes. Hè. By the way, blijf gerust ook nog even plakken hier, want ik heb jou straks nog eens nodig. Na onder andere Evelyn Thomas.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, maar ik wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Good times.
5: Great music.
2: Dit is Joe. Hi.

daarvoor hebben ze 90s Eurodance uitgevonden voor een vrijdagavond. Hathaway net met live tot bijna 9:30. Goedenavond. En dat ik zei dat ik je nog even nodig heb voor vanavond. Want straks, vlak voor 10:00, draai ik graag de laatste dans. Maar de welke moet dat zijn? Daarin mag jij alles beslissen. Alhoewel, ik heb misschien wel een voorwaarde. Laat het een happy dansbare laatste dans zijn. Kan je daarbij eventueel iets bedenken? Laat het mij dan vooral weten via de app. Een laatste dans, happy, dansbaar, zoals genre dit hier bijvoorbeeld. Wat dan dus net niet dit. Ah nee, want hierop was ik eigenlijk zelf al gekomen. Bruce Springsteen is dit hier met Dancing in the Dark. En graag nog iets dansbaar vlak voor 10:00. Mag jij kiezen?

Er zit ook zo wat Peter Allen tussen met I Go To Rio. Maar dit was dus Lorca met Ritmo Della Noche. En ik ga zo meteen nog wat meer Ritmo Della Noche in jouw noche stoppen. Vooral met Rhythm is a Dancer dan weer van Snap. Die krijg je zo meteen. Nou, Wham nog hier en I'm Your Man.

Zeg, kwart voor tien, met andere woorden, die laatste dans, die komt dichterbij, hè. Ja, vlak voor tien is het van dat de laatste dans die jij mag kiezen. Het mag een vrolijke, dansbare laatste zijn. Dus heel veel toffe suggesties zijn er vooral binnengekomen via onze app met bijvoorbeeld Enter Sandman, want waarom ook niet. Ballroom Blitz van The Sweet, een paar keer binnengekomen ook. Of bijvoorbeeld ook al Born to be Alive van Patrick Hernandez. Daar kunnen we zeker en vast al iets mee. Maar als jij nu toch denkt, nee, het mag echt wel nog iets anders zijn, wel, laat dan vooral van je horen. Dat doe je heel simpelweg via de app van Joe. Je hebt toch even de tijd om jouw suggestie erbij te lappen. Ik ben benieuwd wat we nog kunnen draaien vlak voor tien. Sowieso, Wim Souter heb ik al bij. En ook deze heerlijke toch wel, hè, van Donna Summer. Dit is Bad Girls.

Wim Soetaar. Er is nog wat binnengekomen hoor, voor de laatste dans. Rappers Delight bijvoorbeeld, Macarena of ook wel Anja. Die laatste dans die moet je mij nog schenken. Ja, logisch eigenlijk ook. Hè. Voor de laatste dans, vlak voor 10 uur. Ik heb er nog een paar achterdant. Ik ben nog aan het twijfelen. Zou ik toch voor de Nillies sfeer gaan of de 70s vibe? Wel, ik geef mezelf nog 3 minuten 30 seconden de tijd om erover na te denken. Always There dus nu nog van Incognito.

There van Incognito samen met die fantastische stem van Jocelyn Brown en 70s Sfeer, dat had het dus kunnen worden. Want Marcel Christiaans had ook nog Spanish Troll binnengestuurd via de app Ming de Ville. Kunnen we goed gebruiken met dat slechte weer. En dat was zeer overtuigend, vond ik zelf ook. Goede plaat. Maar ik dacht, als er één plekje is waar we dit kunnen horen, dan is het wel vrijdagavond bij Joe zeker. Dus gaan we toch maar voor de Nilly's Vibes met Gigi D'Agostino. Jouw laatste dans voor vanavond. Het is wel degelijk deze L'amour toujours.

0: zo meteen duiken we Joe Party ook nog eens in tot in de laatste uurtjes. Dus wie zin heeft in een stevig feestje, zoek uw volumeknop al maar hoor. Het is ook 10 uur, nieuws dat krijg je nog met Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Goedenavond. Israël en Libanon verlengen de wapenstilstand. Bijna 70.000 euro schade aan het Koning Boudewijnstadion. En minder zwerfvuil langs de Vlaamse snelwegen. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon dan opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, dat is de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden gisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in brand. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Quintin is er niet grondig en niet streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met die daling, maar het blijft wel een structureel probleem, zegt ze.
2: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dat zijn dan natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
1: En vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte vanmorgen in de reekse aan na 30 seconden en 37 honderdste. En in de finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. En in play-off 2 van ons voetbal spelen Oud Heverlee Leuven en Antwerpen op dit moment tegen elkaar. Bijna een kwartier ver in de tweede helft en OHL leidt daar met 3-0. Vannacht opklaringen, minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. En zondag pittige buien en 14 graden.
3: Dit is Joe.
0: Joe

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht. Maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
2: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dat zijn dan natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
1: Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een ere gouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede avond. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht. Maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 200 Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
2: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dat zijn dan natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
1: Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En in play-off 2 van ons voetbal heeft oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerpen met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerpen is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.

0: Dit is Joe. Good times. Great music. Dit is nieuw bij Joe. Kingdom of Fear.
1: Good times,

where the party's at, and you find out if you.